0: Bierre tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Hé, zijn er graag? Nee, ik had niet verwacht dat ik op tijd zou zijn vandaag. Ik leg het straks wel even uit. Het is zelfs nog maar één voor. Allee.
3: Top.
4: Goedemorgen zeg.

0: Ja, ja, het was een race tegen de klok. Maar allee, we zijn er toch geraakt. Ja. Het zou ook belachelijk zijn om die voorlaatste aflevering dan zo allee, ja, te laten binnen te komen.
1: Goed, je bent de spanning aan het opbouwen, dus nu volgt een of ander boeiend verhaal.
0: Oh, nee, boeiend is het niet, maar ja, de organisatie in de ochtend om alles op het juiste moment te doen, zodanig dat je op het juiste moment in de auto zit. Dat verloopt niet altijd van een leien dakje. Een onverwachte sessie
1: op, ja, maar
0: de,
1: oh, nee,
0: op de kleinste bureau. Je vroeg details.
1: Ik weet het wel, maar je kunt dat toch een beetje...
0: Dan nog wat technische beslommeringen, ik zal er u ook niet mee vervelen.
1: Oh, technische beslommeringen, maar jongens toch.
0: Belangrijkste is...
1: Je bent aangekomen.
0: Ja, we zijn aangekomen. Heb jij problemen? Nee, want jij stond hier al voor de deur.
1: Ja, ik heb iets...
0: Ja, details graag.
1: En wel... het klinkt een beetje decadent, maar dus gisteravond...
0: Ja.
1: Ja, je weet, ik ben onlangs verhuisd en ik heb nog geen gordijnen boven. Oei. En dus de zon die kan gewoon...
0: Vrijelijk zijn gang gaan.
1: Juist. Ja. En het was in mijn slaapkamer, ik denk 33 graden.
0: Oei.
1: En ik dacht, ja, ik heb al een aantal dagen niet deftig geslapen. Nee. Als je dit doet, dan moet je een goede nachtrust hebben. Dus, wat heb ik gedaan?
0: Je hebt in de living geslapen?
1: Nee.
0: Niks mis mee?
1: Nee.
0: In een tuin?
1: Nee, ik heb een hotel geboekt. Met airco. Nondertje.
0: Meent het?
1: Ja, maar...
0: Dat is inderdaad heel dik aan.
1: Maar nee. Maar, wacht even.
0: Kun je er veel gordijnen van kopen, denk ik.
1: Wacht even. Ja, maar wacht. 33 graden. Ja. Allee, zo kun je toch niet slapen.
0: Nee.
1: En ik had het al twee nachten na elkaar en ik dacht... Ja, als ik nu niet deftig kan slapen, dan ben ik morgen geen mens.
0: En heb je deftig geslapen? Was het zijn geld waard?
1: En wel, ik heb daarvan genoten, ja.
0: Ja, het is een gegund.
1: Het was geen deftig
0: zwembad.
1: Het waren geen zotte dingen. Hè. Het enige wat ik wou bij de reservatie, airconditioning, ja, check, boeken. En ik was weg.
0: Oké.
1: Is dat decadent?
0: Puur voor het bed.
1: Maar gewoon, om...
0: En de airco.
1: Maar vooral voor de nachtrust, want dit kan je niet doen als je niet goed geslapen hebt.
0: Nee.
1: En dat is
0: nog één vraag en dan ga ik erover op.
1: Ja.
0: Was het een hotel dat je kon boeken per uur? Of, kan hè?
1: Ja,
0: ik slaap 6-7 uur. Ja, al die andere kosten moet je niet doen dan toch?

0: Ja, daar kan ik niet tegenop. Daar sta ik dan met mijn verhaal van moest nog eens naar de wc en duurde wel langer. Ja. Komt hij daar met hotels af en alles?
1: Wel nog een klein detail.
0: Oh, we krijgen nog details ook, jongens. Ja, oké.
1: Okay. Maar ja, ik moet eigenlijk nog gaan inchecken voor het ontbijt.
0: Ja, ja, dat is inbegrepen. Je hebt dat gemist nu.
1: Wel, ja. Dus ja, ik ben...
0: En betaald waarschijnlijk.
1: Ja, dat zat erin begrepen.
0: Oh.
1: Ja. Ja. Het was zo'n last, ja, je kent dan de last minute. Hè.
0: Ja.
1: En dus ik denk dat ze... Ja, om 5 uur is dat nog niet open, ontbijt.
0: Nee,
1: ik dacht van, kom maar, blijft dat ontbijt. maar ja...
0: Maar feel free, ik hou je niet tegen.
1: Ah nee, maar ik dacht...
0: Maar brengt wat mee.
1: Ah,
0: hè,
1: ja,
0: zo.
1: Voilà,
0: ah, ja, zo van buffet in je zakken steken en zo.
1: Oei, die mens heeft honger.
0: We hebben er allemaal iets aan.
2: Het BVV'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Voilà, altijd bij jouw ontbijt een, ja, onverwachte plaatje. Soms ook gewoon een knaller van een klassieker. Het kan een beetje van alles zijn. Ik moet wel al zeggen dat ik naar de inzending van Kurt aan het kijken ben, uit nieuwsgierigheid. Kurt heeft geschreven: goedemorgen Jeroen en Koen, voor het BVV'tje graag Blackpink. Die kennen we van Jump. En dat weten we, dat we dat heel goed vonden. En hij komt nu af met een ander nummer van Blackpink. Dat heet Black Moon. Als BVV'tje. En hij wil dat horen omdat het een zware dag zal zijn in de lasserij. Met die hitte.
1: Och, joh, maar jongens, toch.
0: Sowieso al warm. En ja, fijn, ik moet er geen tekeningskei bij maken.
1: Nee.
0: Dus ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar die Blackpink. Ik heb het nog niet gehoord. Dus, ja. Maar goed, het kan nog iets anders worden natuurlijk.
1: Ik sta wel stil bij het feit dat dit het voorlaatste BVV'tje is van dit seizoen. Dus vandaag nog. En morgen. En ik heb het al gezegd, hè, deze week. Het is altijd leuk om mensen nog eens te horen of te leren kennen die ja, nog geen BVV'tje hebben aangevraagd.
0: Ah ja, maar hadden we eerder in de week niet gezegd dat het laatste BVV'tje moet aangevraagd worden en we kunnen dat controleren door iemand die nog nooit een BVV'tje heeft.
1: Ik had eigenlijk gezegd de volledige week, maar ja.
0: Oké, okay. Ja, dat is dan geweldig genegeerd.
1: Ja, voilà. Zoals steeds.
0: Te laat. En dan gaat hij op hotel om wat te mijmeren over het leven. Als dat soort dingen gebeuren en zo. En dan betaalt hij voor een ontbijt. Dat hij niet nuttig te decadent
1: is. Maar nee, zo is het helemaal niet gegaan.
0: Oh. Ik wou gewoon slapen.
1: Ik wou gewoon slapen, ja.
0: Wacht, belangrijkste vraag. Heb je goed geslapen?
1: Maar ja, jong.
0: Ja?
1: Oh.
0: Alleen...
1: Alleen.
0: En toch goed geslapen.
1: Ja, ja, okay. Maar het probleem is dus, en nee, ik ga het vanavond niet opnieuw doen, maar de warmste nacht van het jaar.
0: Die moet nog komen,
1: die moet nog komen, hè.
0: En nu met die positieve ervaring.
1: Ja, ja, maar ja, nee, ja, goed, ja, nee.
0: Dus je bent echt wakker geworden van... Zo ongeveer.
1: Muis stil in de gang. Dat was echt muis stil.
0: Ja, ja. Wie staat er nu op om 4:30? Wij. Ja, goed. En jij ook blijkbaar. Hartelijk welkom

0: Want geef toe, dat is een manier, de beste zelfs, om op te staan 's ochtends van
1: la la la la la.
0: Dan weet je, juiste benen en zo. En Cobra Starship en You Make Me Feel.
2: Het BV Weetje, het belachelijk vroeg verzoek.
0: Er zijn er een paar die het aan het proberen zijn, hoor. Kevin bijvoorbeeld. Ik heb nog nooit een BVV'tje aangevraagd. We hebben het onderzocht. Het klopt. En ik zou graag... Amai, eerherstel. Jeroen zijn fantastische hit over de kattenbak nog eens horen. Dus Kevin is dus blijkbaar wel een fan van jaren. Fan is misschien een groot woord, maar goed, luisteraar van jaren. En nog nooit...
3: Daar wordt dan meteen fan van gemaakt.
0: Die als je zo lang al... Dan, ja. Ja, leg het of dat nu wilde of niet, zijn het toch een beetje fan.
3: Leg het toch eens uit, want jij hebt dus ooit muziek gemaakt. Hoe ging
0: muziek gemaakt? We hebben nooit een plaatje... Ja, dat was een item in het programma en dan was het idee... waarover, onderwerpgewijs, is er nog nooit een plaat gemaakt? Dat is een moeilijke, hè? Waarover nog nooit een plaat gemaakt? En dan zijn we uiteindelijk bij een kattenbak uitgekomen. Dus een kattenbak, litterbox, het bestaat niet. En dus hebben we daar een plaatje over gemaakt, samen met DJ Derek heb ik daar in elkaar... Enfin, hij heeft dat vooral in elkaar gestoken.
3: Wel ja, ik was mij al de bedenking aan het maken. Wat heb jij gedaan?
0: Stel er vooral niets bij voor, dan zit je ongeveer juist. En ik heb daar wat vocalen mogen tegenaan gooien. Meer was het niet. Ja, voilà. En dat is een eigen leven beginnen. Je weet dat allemaal. Ja, wereldsucces. Zo. Plakken niet.
3: Het was ook nog niet in de tijd van
0: heeft
3: de sociale media.
0: Een officiële cd gestaan en zo.
3: Ja, als om een
0: als
3: beetje
0: bonus
3: op, om op te vullen. Ja, een eigen cd van ons.
0: Ja, van
3: ons. Nee, oké. Okay, maar Zwaar. Hoogtepunt uit je leven toch
0: nooit,
3: wel.
0: Nooit een single geweest. Wel.
3: Oei.
0: Ja, nee.
3: Dus je was wel verplicht om een volledige compilatie...
0: En ik zal na al die jaren nog eens een geheimpje vertellen dat ik nog nooit verteld heb over die hit. De versie die dan uiteindelijk op die cd is terechtgekomen, is de verkeerde. Het is niet de juiste versie.
3: Hoe wil je zeggen, de foute keuze gemaakt bij het selecteren van dat moet op de cd komen?
0: Ik had een paar versies en ze hebben de verkeerde op die cd gezet. De juiste heb ik thuis op een cd'tje liggen. De enige, de goede versie.
3: Was er heel veel verschil dan?
0: Ja,
3: was
0: er was toch wel wat verschil. Ja.
3: Oei, was dat met Ambras? Want ja, ik ken u een beetje.
0: Oh, ik dacht, wat kun je er nog aan doen? Die cd's zijn allemaal geperst en zo. Je kan ze niet terugroepen. Hè.
3: Nee, maar je had wel in de winkel kunnen staan. Het is de foute versie.
0: Ja,
3: zo'n cd.
0: Boe. Goed, wat gaan we doen qua BVV'tje?
3: Ja, mensen zijn toch benieuwd hoe die Blackpink klinkt. Ja. Mensen willen het. Dus kijk.
0: Met alle risico's van dien, want we hebben het zelf nog niet gehoord. Nee. Maar dus, Blackpink met Black Moon.

0: ik weet niet of dat de officiële nieuwe single is, want ik zie dat de meisjes van Blackpink ook een muziekje gemaakt hebben voor het WK voetbal. Het heet Goal.
1: Amai.
0: Ja, kijk.
2: Binnengekomen via de Topradio BE-app.
0: Ah ja, nu gaan we het krijgen.
2: Als dat het voorlaatste BVV'tje is.
0: Ja.
2: Amai, jawadde.
0: Ja, dat was het ook.
2: Maar, ja.
0: Ja. Dat heb ik op voorhand gezegd, hè, we hadden het zelf ook nog nooit gehoord. Dus het is onze kwaliteitscontrole voorbij gegaan. Maar sorry, ik heb het gespeeld van YouTube, we moeten daar eerlijk in zijn. En dan zie ik ook de videoclip en dan staat daarbij official music video en zo. Ja. Dus je zit met 4 bloedmooie vrouwen en daar doen ze niks mee. Hè? Als dat de official music video is, dan ken je er niks van. Ik heb alleen een sportwagen door tunnels zien rijden. Belachelijk!
2: Ja, maar wat wil je dan? Dat we de vrouwen als lustobject gebruiken in de videoclip? Ik ben even de andere kant aan het spelen, hè? Snap je? We zijn 2026. Nee, dan is er altijd iemand die zegt van... Oh.
0: Dat zijn 4 bloedmooie vrouwen. Ze weten het van zichzelf.
2: Ja?
0: Daar eerlijk in zijn.
2: Denk je?
0: Bah, ze zullen dat waarschijnlijk wel eens gehoord hebben. Dan doe je daar toch iets mee.
2: En had je...
0: Ja, maar dat is ook een mooie auto. En een mooie tunnel. Ja. Oh, god op, jongen, met een mooie auto. Nee, kans gehad, verkakt.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Auto 5.
5: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
10: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
11: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
10: Wat bedoelde?
11: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
10: Dat zal wel.
11: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
10: Echt? Dus?
11: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: plaatje waar de meeste mensen nog steeds niks van begrijpen. En nu we dan toch in die categorie zitten.
1: Het nieuws van de dag.
0: Een paar krantenkoppen waar je misschien niet meteen helemaal wijzer van wordt, maar toch al een idee hebt waar het zou kunnen overgaan.
2: Het laatste nieuws deze ochtend. CD&V wil babyalarm in auto verplichten.
0: Voilà, dat is een goed voorbeeld. Autoalarm. Babyalarm tenminste in de auto's, wat is dat? Nooit van gehoord. Straks meer uitleg erover. Goed, het nieuwsblad begint met de loonkloof tussen man en vrouw. En dat die al begint bij jobstudenten. En Gazet van Antwerpen neemt die titel gewoon over.
2: Dan meteen even naar het belang van Limburg kijken. Want ziekenhuizen Mazeik en Tongeren die blijven open tot minstens 2032.
0: Dat is goed nieuws, denk ik. Hè? Is dit goed nieuws of niet? Ik weet het eigenlijk niet. De standaard begint met... Er is een eerste hogeschool die de bachelorproef schrapt in al zijn opleidingen.
2: De Tijd over oud-kaderleden van de Nationale Bank krijgen hun pensioen niet terug.
0: Ik denk ook niet dat slecht nieuws is. Alleen behalve dan voor die oud-kaderleden van de Nationale Bank. Wegens een beetje te veel.
2: Wat is met advocaten?
0: Ja. Ze hadden ook genoeg gekregen om advocaten te kunnen betalen. Dus wat dat betreft, dan krijg je te veel pensioen, denk ik. Enfin, Maarten Solveig, dat is een knaller van een klassieker, zeg.

0: Amai, wat een energie zeg. Maarten Solveig en everybody. Ik heb vandaag een geweldig vrijdagse gevoel. En het klopt niet, hè, want het is donderdag vandaag. Ik weet niet waar het vandaan komt. Hè, maar naar hier rijden dacht ik ook, ah, vrijdag. Nee, het is geen vrijdag.
1: Ik zit toch ook al een beetje in bijna weekend vibes. En dat zou misschien ook wel kunnen met het feit dat voor sommige mensen de vakantie al begonnen is. Ik weet het niet, maar
0: je merkt dat ook al een beetje aan de weg. Zo goed als geen problemen op een kleinigheidje na.
1: Ja, wel, ja, voor de volledigheid. Je staat op dit ogenblik een tiental minuten aan te schuiven, dat is naar Brussel op de E429 en dat vanaf Tubeke.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zeg jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een dom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.

0: te binnen, hè. En wat kan er...
1: Dan zal er maar een lange rij staan.
0: Ik ben gewoon even aan het denken. Kan dat in 2 minuten tijd gigantisch zo...
1: Ja, in deze temperaturen.
0: Maar is dat al...
1: Doe de test, hè, Koen. Ja, als je uit je auto stapt en je hebt net een... Iets of wat lange rit van een half uur of zo in de airco doorgebracht. Hè?
0: Ja.
1: En je hebt de airco, op hoeveel staat die bij jou in deze dagen?
0: 20.
1: Amai, dat is echt wel heel laag. Ik zit hier op de 2,23 en dat vind ik al zot genoeg, want dan is het verschil al heel groot. Zat, 23 graden, ja? Maakt niet uit. En ga maar even, parkeer de auto in de zon.
0: Ja.
1: Ga 5 minuten of 2 minuten en kom dan terug en dan zal je zien hoe gigantisch... Dat al opgewarmd is, op die 2-3 minuutjes.
0: Het is niet dat ik denk van, oh, doe maar ik kan mij gewoon niet voorstellen dat er in 2 minuten tijd... Maar goed, dit gaat niet over 2 minuten, want het gaat over baby's vergeten, wat eigenlijk totaal onmogelijk
1: maar
0: is.
1: Goed, maar goed, hier, er is een antwoord op jouw vraag in het artikel. Auto's warmen razendsnel op. Bij een buitentemperatuur van om en bij de 30 graden, en we zitten aan veel meer op dit moment, kan het na een uur al 56 graden of meer worden. Oké, na een uur en niet een paar minuutjes natuurlijk. Maar goed... Kinderen raken ook veel sneller overhit dan volwassenen. Dat kan dus levensgevaarlijk zijn. Ja, de noodzaak ervan hoef je ons niet te overtuigen. Wat mij vooral boeit aan dat verhaal is... Wat is een babyalarm? Ik heb daar nog nooit van gehoord. Dat wordt ook uitgelegd. Ah. Het is een systeem dat een alarm verstuurt naar de smartphone van de bestuurder of de ouders. Als het detecteert... dat het kind nog in de auto zit en dat systeem wordt vastgemaakt aan de kinderstoel. Maar sorry, ik kan toch ook kinderen op de achterbank gewoon vergeten die al lang niet meer in een kinderstoel moeten zitten. Dus ik denk dat er toch nog wel
0: hiëten. Ja, maar misschien is dat dan een systeem dat aan de gordel zit of zo?
1: Enfin, in ieder geval, in Italië is een dergelijk systeem al jaren verplicht en het kost minder dan 60 euro. Dus voor de prijs hoef het niet te laten.
0: Ik snap dat toch niet, dat je een tool nodig hebt die jou zegt dat je je kind bent vergeten.
1: Ja.
0: Allee, ik snap dat je een beetje verward kan zijn. Beetje, verstrooid.
1: Je kind vergeten en dan... Allee, als ik naar het begin van het artikel terug ga, 56 graden, op een uur... Als je het na een uur nog niet door hebt, dan is er toch iets mis.
0: Inderdaad.
1: Maar de technologie kan hier levens redden. Dat verplichten, daar heb ik het weer zo van... Oh ja, zet dat gewoon standaard in auto's vanaf nu of zo. Dat is, staat er ook in. Dat is voorlopig toekomstmuziek, maar dat zou inderdaad het ideale zijn. Maar nu is het dus een snelle maatregel. Ja, ik weet niet of jullie erachter staan... Weet je, ik denk niet dat het mij ooit zou overkomen.
0: Maar ik denk altijd, ken jezelf. Ik ben zelf geen papa of zo, maar ik ken jezelf.
1: Ben je nogal vergeetachtig?
0: Nee,
1: ik ben soms vergeetachtig, maar dat zie ik mij nu toch niet meteen vergeten, eerlijk gezegd.
0: Langs de andere kant, elk jaar zie je toch als het warm is, zo van die verhalen, dat dat dan effectief gebeurt. En misschien zijn dat ook mensen die totaal niet verstrooid zijn.
1: En die mensen komen uit de lucht gevallen, hè, die dat dus echt vergeten. En dan word je een beetje bang. En dan denk je van, oei, zou het mij dan toch... kunnen overkomen, kan me niet voorstellen.
0: Maar stel nu dat je veel aan je hoofd hebt en dat plots...
1: Ik heb wel veel aan mijn hoofd.
0: Elke
1: dag. En vooral als ik hier buiten wandel. Als ik, ik moet er geen rekening
0: mee
1: maken.
0: Nee, maar stel nu, je gaat dan in dat tankstation binnen, er belt u iemand. Goed, je bent afgeleid. Het is en, denk ik. Hè. Dat gaat nooit zomaar gebeuren.
1: Dus goed idee, toch? Voorlopig.
0: Eigenlijk wel.
1: 60 euro.
0: Kom.
1: Daar kunnen we het niet voor laten, in ieder geval.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mo van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Modu van.
5: Gelijk wie dat er wint, wie er maar je kabinet een zak slimmer.
6: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
7: Start je zomer goed.
8: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
9: Pure lijnen. Volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: maar echt wakker hoor.
1: Laat mij toch nog maar even liggen.
0: Ja, het is al gebeurd. Bij Chris Brown en Don't Wake Me Up. Ja, heel veel reactie gekregen op het baby en kind, als het ware, vergeten in de auto. En het alarm dat misschien binnenkort verplicht wordt en zo verder. Ik krijg heel veel binnen dat dat in sommige auto's al is. Dat ze jou controleren. Allee, controlerend is te zeggen dat ze jou waarschuwen en zo. Mijn auto, een Kia, zegt Stino. Die geeft uit zichzelf een melding als ik de auto uitzet. Controleer de achterbank, zegt hij dan.
1: Wel, en Kenneth die heeft bijvoorbeeld een Tesla. En die heeft blijkbaar ook een melding als er iemand in de auto zit en de chauffeur 2 minuten weg is.
0: Ja. Maar krijg je dan een melding op je smartphone? Want na 2 minuten kun je al ver van je auto zijn, denk ik dan. Dus hoe werkt het precies? Andy, ook een goede reactie. Als je een pasgeborene of zelfs nog een kind onder de 3 hebt en je combineert dat met slapeloze nachten met deze hitte, je kan je niet voorstellen wat dat met een mens in zijn hoofd doet. Andy wil maar zeggen, het kan gebeuren voor je het weet. Mensen zijn in de war afgeleid, zoals jij zelf daarnet zei. Omdat ik zei van, dat zal mij nooit overkomen. Maar inderdaad, ja, mensen zijn snel afgeleid natuurlijk. Hè, en deze temperaturen doen daar niet goed aan. Het is over die temperatuur waar het uiteindelijk over gaat.
1: Nee. Ja, sommige mensen zeggen ook, mij gaat dat ook niet overkomen, want mijn dochter kan geen 2 minuten haar klep houden.
0: Ja, het zal mij meteen wel opvallen. Cliff die heeft een spraakberichtje doorgestuurd.
2: Je kind vergeten, daar kan ik ongelooflijk hard niet bij met mijn hoofd. Ik heb zelf een dochter van 4. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt dat ik haar ooit zou vergeten in de wagen.
0: Ja.
2: Puur kindermishandeling en incapabel om als ouder te zijn als je kind gewoon vergeet in de auto. Hoeveel dat je ook aan je hoofd hebt. Dikke bullshit. Dat is gewoon niet normaal.
1: Het is wel een beetje dubbel. Ik wil het niet opnemen voor mensen die zoiets tegenkomen. Maar langs de andere kant, je zal het zelf maar zijn die eigenlijk dacht dat hij dat nooit ging doen. En het is een verschil tussen...
0: Maar dat soort voorbeelden hebben we gezien.
1: Het is een verschil tussen je kind mishandelen, mag je het dan noemen, want dat is gewoon niet kunnen omgaan met een kind. En gewoon effectief altijd de perfecte ouder geweest te zijn. En dat dan één momentje... het kan, hè?
0: Ja, zeker. Maar anderzijds, ik vind die reactie van Christophe heel goed. Die zegt dan van, wat je allemaal ziet tegenwoordig, al die hulpsystemen die tegenwoordig in een auto zitten, komen allemaal dingen bij en zo. Dat je soms ook denkt, als je in een nieuwe auto gaat zitten, van, oh my, wat hebben ze nu weer allemaal al die nieuwe snufjes en zo. Is dat allemaal nodig? Dit is wel nodig.
1: Ja.
0: Dat zelfs dat er zouden inzetten, daar kan toch niemand iets op tegen hebben. Alhoewel, iemand heb ik ook gezien, als ze een tech maakt. Ah ja, als ze dat standaard in auto's gaan zetten, gaan we dat dus allemaal bijbetalen. Zelfs als je geen kinderen hebt.
1: Ja, en dan? We doen dat voor de maatschappij. Egoïst.
0: Voor die 60, €60.
1: Is dat zo? Ja. Is 60 euro?
0: Ja, dat stond toch in de krant. Dat systeem kost €60.
1: Kom.
0: Allee. En dat dan in vergelijking met de prijs van een nieuwe auto. Dan komt €60 meer of minder.
1: Ja, en ook
0: dan komt het er toch ook niet meer op aan.
1: Ja, en ook, ik zou liever eigenlijk allemaal tezamen een klein beetje meer betalen dan dat je dat als optie moet doen. En dan gaat dat veel meer zijn dan €60.
0: Voilà, afgeklopt. We zijn er.

0: toch een kleine bedenking. Bij al die wagens waar het nu al in zit, controleer de achterbank. Ja, als je dat elke keer hoort, ga je het ook negeren op den duur. Dat is wel waar, hè. Zo van die waarschuwingen, je hoort ze niet meer op den duur, hè. Dat is toch waar als het elke keer... Ik heb bijvoorbeeld, Steve schrijft het hier ook, als ik mijn gsm in de wagen laat liggen, dan is dat stemmetje er al, hoor. Uw gsm of uw mobiele telefoon bevindt zich nog in de wagen.
1: Jeroen en Koen.
0: Ik hoor het niet meer op den duur.
2: Maar het is eigenlijk heel simpel, hè. Ja. Je neemt een onnozel muziekje, zo'n babymuziekje, dat begint af te spelen als je je kind zou vergeten zijn. En dan ga je dat toch...
0: Allee, zeker. En dan nog een belangrijke vraag. Werkt het ook voor dieren? Zou ook mogen, hè? Hoeveel honden worden er niet in de wagens achtergelaten die dan volledig uitdrogen enzovoort enzovoort. Veel meer dan kinderen. Dus ook voor dieren, graag, hè? Van beestig bijdragen en zo.
2: Ja, ik weet het wel. Maar
0: dus
2: ja,
0: als je een systeem uitvindt, maak dat het ook voor dieren werkt. Sowieso, toch?
2: Oké. Okay.
0: Daar zijn we het toch over eens.
2: Nee, ik wil maar zeggen, maar het is zoals je net al zei, je kunt zo voor alles iets uitvinden. Hè?
0: Alleen
2: ik bedoel,
0: waar,
2: en pas op, dieren even belangrijk, daar niet van. Maar ja, er zijn zoveel...
0: Dat is waar, ja.
2: En hoe technisch, dat is mij niet helemaal duidelijk hoe dat bij
0: dat
2: de
0: is hun probleem, hè, Koen.
2: Dat is het uitzoeken.
0: Dat moeten wij niet oplossen.
2: Nee, dat is waar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: Ruim 7 uur.
4: En deze ochtend beginnen we met dramatisch nieuws uit Venezuela. Bart van Langenhoven die geeft duiding.
5: Goedemorgen. We beginnen met de verwoestende aardbevingen in Venezuela met mogelijk 10.000 doden. De Venezolaanse regering riep meteen de noodtoestand uit na die aardbevingen die een kracht hadden van 7,5 en 7,2. Onder meer in de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en is de ravage en de chaos enorm. Autoriteiten vrezen dus voor die vele doden. Venezolaanse leider Rodriguez sprak vanmorgen al zijn medeleven uit aan de nabestaanden, maar vertelde niet precies hoeveel mensen omkwamen. Het epicentrum van de aardbevingen lag in zee, net voor de kust, en veel Venezolanen waren thuis op dat moment. Verenigde Staten mobiliseren alle hulp die mogelijk is en president Trump spreekt van verschrikkelijk aantal slachtoffers. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, bewijst onderzoek van HR-bedrijf Securex. Ook als jongens en meisjes in dezelfde sector werken in hetzelfde statuut, blijft dat loonverschil bestaan. Een vrouwelijke jobstudent die elke zaterdag een volledige dag werkt bijvoorbeeld, verdient zo ongeveer 120 euro bruto minder per jaar dan haar mannelijke collega. Securex noemt het een wake-up call, want dezelfde patronen die later tot loonverschillen leiden, zijn er dus al bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. En op het WK voetbal hebben Hugo Broos en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Toch wel een straffe stunt. Zuid-Afrika won vanmorgen van Zuid-Korea met 1-0. In dezelfde groep A versloeg Mexico Tsjechië met 3-0. Ook de Mexicanen gaan dus als groepswinnaar door. Zuid-Korea moet hopen dat ze bij de beste derdes zijn. In groep C plaatsten Brazilië en Marokko zich voor die 16e finales. Brazilië klopte Schotland met 3-0 dankzij 2 doelpunten van Vinicius Junior en Marokko. Die haalde het van Haiti met 4-2. In groep B gaan Zwitserland en thuisland Canada door. De Zwitsers wonnen de match om de groepswinst van de Canadezen met 2-1. Bosnië-Herzegovina klopte Qatar met 3-1 en gaat ook door als een van de beste derdes. Opnieuw een bijzonder zonnige dag met zeer warme maxima tot 38 graden, aan zee iets frisser. En ook morgen blijven we genieten, elk op zijn manier, van tropisch zonnig zomerweer bij opnieuw 34 tot plaatselijk 40 graden. Aan zee koelt het in de namiddag af tot 30 graden morgen. En ook in het weekend domineren de zon en de warmte. Zaterdag van 28 graden aan zee tot 39 elders. Zondag begint zonnig, daarna wat regen of enkele onweersbuien. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland.
3: Geef toe, dat hoor je niet alle dagen. Het koelt af tot 30 graden. Hoe zit het op de weg ondertussen?
6: Ja, het is rustig onderweg. Eén plaats waar je meer dan 10 minuten verliest, dat is richting Brussel op de E429. Een kwartier file daar vanaf Tubeke.
3: En iedereen geniet op zijn eigen manier, zei Bart. Ben jij nu ook zo benieuwd naar de manier waarop hij geniet van die hete temperatuur?
7: Ja, dat weet ik al. Volgens mij is dat zo'n man die dan zo buiten zit met zijn voetjes in zo'n voetbadje.
3: Ah ja, ja, zo. Een beetje ijzer erbij.
7: Ja, ja, en dan schenkt hij hem zo, ik denk een frisse pint in zo.
3: Ja?
7: Net even in de diepe.
3: Zeker.
7: Ja, ja, zo wel. Ja, zelf een beetje mengen.
3: Zo durven.
7: Ja,
3: zo durven.
2: Ja, ja, ja. Stop. Jeroen en Koen.
7: En dan bakt hij een beetje aan in de zon.
3: Ja.
7: Dat is toch mooi?
3: Ja, ja, ja, ja, dat is wel. Dat hij er als een merguezworstje uitziet. Ja, ja, dus. Ja. Bart, er is mij iets opgevallen. Goedemorgen.
2: Dit is Stop.

0: Zijn gitaarke een beetje tokkelen. Zo kennen we Ed Sheeran en zo kennen we ook Martin Garrix, die zijn duit in het zakje gedaan heeft bij deze Repeat It.
1: Topsport.
0: Ja, we moeten het even over de sport hebben. Bart heeft het dan net al even aangehaald, maar amai, de broers was blij. Ik weet niet of je de beelden al gezien hebt.
2: Nee, ik heb vooral het geluid al gehoord deze ochtend.
3: Maseko, nu dan! De goal van Zuid-Afrika. Bafana, Bafana op voorsprong. Tapelo Maseko, de meest onfortuinlijke in deze match.
2: Ja, het was gigantisch hoe Hugo Broos tekeer ging. Die mens was dolgelukkig.
0: Dat kan niet goed zijn voor zijn tikken.
2: Nee, ik heb ook het gevoel bij sommige foto's dat ze die mensen hebben moeten ondersteunen, omdat hij zo in extase was.
0: Hij zich neer op het veld, op zijn knieën. En hij dankte wie er ook te danken viel op dat moment. Nee, schoon moment. Belgisch tintje toch wel, hè, bij deze overwinning van Zuid-Afrika. Die dus geplaatst zijn. Zeg maar, er zijn op dit moment al derdes die eigenlijk moeten wachten op de resultaten van andere groepen om iets te weten. Hè? Dus dat moet toch ondraaglijk zijn, die spanning.
2: Ik heb afgelopen nacht een scenario bekeken dat de Rode Duivels eigenlijk al serieus hun best moeten doen, of net niet, om er niet bij te zijn.
0: Ja, wat gaan ze doen, hoor?
2: Ja, want er zijn zoveel scenario's dat ze eigenlijk nog kans maken om naar de volgende ronde te gaan.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk, als ze derde zijn, is er ook nog zoveel mogelijk.
0: Dat is waar.
2: Dus allee, het is wat ik zeg.
0: En heb je dan al naar de volgende, want ja, jij gaat ervan uit dat ze doorgaan, naar de volgende ronde gekeken? Want ik zie hier ook een artikeltje verschijnen dat de kans bestaat dat we die fuckers van Frankrijk weer al tegenkomen.
2: Oh,
0: daar hebben we geen goede ervaringen mee, hè? Laat ons nu eerlijk zijn.
2: Nee, maar kijk, als we eerste worden van... maar goed, het is misschien een beetje positief, maar dan gaan we dat niet hebben, hè, toch? Dan gaan we dat ontlopen, hè? Dat is toch of is het tweede?
4: Ja, er zijn enkele scenario's waarbij het redelijk goed eruit ziet voor ons. Maar goed, ja.
2: Laten we gewoon even afwachten. Zaterdagochtend en we zullen dan de analyse maken. Want het is moeilijk om te zeggen tegen wie we nu gaan spelen. Het is
0: prachtig hoe je de vraag hebt ontweken. Ja. Ja. Maar inderdaad, als beste derde zou je dus inderdaad, zie ik hier, ik heb het dan zelf opgezocht, Frankrijk of Noorwegen tegenkomen. Als beste derde.
2: Ah, wel, pak dan Noorwegen. We zullen tegen Noorwegen spelen.
0: Ik heb dat niet te kiezen, hè. Dat niet. Hè. Mogen we kiezen, meester?
2: Infantilo, of hoe heet die mens?
4: Infantino.
2: Ja, zeg.
0: Hij heeft ook niet alles, hè.

0: Wij gaan de wereld redden, zegt de Swedish House Mafia. Save the world tonight. Het is 7:15. Het is vandaag donderdag 25 juni. En er is er eentje die we in de kijker mogen zetten. Heet het?
1: Wacht.
0: Allee, ik heb 10 seconden geleden al gevraagd.
2: Het beroep van de dag.
0: Deze jingle, ja, ik had hem zelf niet, dus mijn collega zoekt dat dan snel even op. Zo werkt dat hier, ja. Het beroep van de dag. Het is vandaag de dag van... De zeevaarder. Dat is ook een speciaal jobje natuurlijk, hè.
1: Wat zijn dat dan de mannen die de vis gaan vangen?
0: Bijvoorbeeld,
1: ja.
0: Dappere matrozen. Mensen die kabels leggen voor internet en zo. Mensen die op zee windmolens plaatsen. Er zijn veel meer zeevaarders dan je denkt. Maar aangezien wij er niks van kennen, komen we niet verder dan...
3: Piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi.
0: Het is zijn dag vandaag. Dikke proficiat. Vraag maar een speciale menu aan... Hoe heet die ook weer?
1: Berend Brokkenpap.
0: Ja, Berend Brokkenpap. Ja. Wie zat de grappige naam was. Vandaag eten we fishstick.

dansje met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, zaterdag en zondag, Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.

0: vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: blijven wel in dat sfeertje zitten, blijkbaar. Van de zeevaarder, hè. Met een double shot of whisky. Dat cliché bestaat, dan is het rum natuurlijk.
1: Is, bij die, is dat bij die mannen altijd whisky of rum? Of?
0: Maar rum, dat zeggen ze dan toch altijd. Hè? Een echte zeevaarder die drinkt rum.
2: Oh.
0: Ja, en zingt stoere liederen en zo. Krijg je wel onder mijn voeten.
1: Oei.
0: Ja, ik ben volgens Jelle in mijn opsomming de legendarische Jack Sparrow vergeten.
1: Is dat in een zatte kapitein?
0: Allee, hoe heet die? Johnny Depp toch? Hè?
1: Johnny, ja.
0: Johnny Depp.
3: Ja, maar in het echt is die ook al...
0: Is dat zo?
3: Ah, ja, mijn dingetje met Amber Heard was hij toch ook altijd
0: ah,
3: kwam
0: zo ja, van die... Ja, ja. Is, heeft hij dat niet gewonnen?
3: Ja, maar, die, ja, maar ja, er waren zo van die tapes opgedoken dat hij dan zo...
0: Ja, ja, ja. Hij vindt dat niet tof dat je daar nu nog over... Eerst hem vergeten in de opsomming en dan nu een rechtszaak erbij halen. Ja, suggestief, die hij eigenlijk gewonnen heeft. Hij vindt het niet goed...
4: Not good! What are you doing?
0: Ah, wel, ja, dus ons geweldig aan het vergaloperen.
1: Excuses, in de... Jack.
0: Jack,
1: ja. Jack toch, hè?
0: We gaan hier een fles rum naar onze kop krijgen, hoor. Zo.
1: Mag toch Jack zeggen, hè?
0: Ja, dat valt er wat te bezien. Dit zijn Years and Years.

0: Years and Years en Tuvalu. Tuvalu.
1: Is dat een tandem of zoiets?
0: Hè?
1: En wel Tuvalu, een velo?
0: Een Tuvalu.
1: Tuvalu.
0: Van Tope.
1: Tope, velo. Ja.
0: Ja, ja, ja, ik snap hem wel.
1: Maar is toch gezellig ook, hè?
0: Oh, we hebben een nieuw woord uitgevonden. Zo, uit de losse pols.
1: Een
0: Tuvalu.
1: Voilà. Is toch mooi?
0: Dat woord Tope, kennen ze dat in heel Vlaanderen?
1: Nee, Tope, dat is samen, dat is West-Vlaams. Hè?
0: Ja, dat,
1: is,
0: ja, dat ken ik van een paar figuren die hier rondfladderen. Tope. Ja. Ik kende het ook niet.
1: Nee, voor alle duidelijkheid, we hebben het ook moeten opzoeken. Maar we hebben een aantal mensen die belangrijk zijn in de organisatie.
0: Niet alleen in West-Vlaanderen, hè. Ik hoor dat ook in de buurt van Eeklo en zo. Tope.
1: Is dat ook Tope?
0: Ja, daar hoor ik ook Tope.
1: Die comedian, zegt hij dat ook? Ah nee, die zegt Totonne.
0: Han Solo.
1: Ja,
0: maar dat is ook van Tope, dit en Tope
1: ah,
0: dat.
1: Ah, is dat Tope, dit en Tope dat?
0: Dus dat is niet West-Vlaanderen.
1: Ah, dus
0: het is zich aan het verspreiden.
1: Oh nee, we moeten het tegenhouden.
0: Wat kunnen we er nog tegen doen? Maar goed, dat hebben we dus gebruikt voor Tuvalu.
1: Tuvalu, ja.
0: Een tandem.
1: Leuk.
0: Mooi, nieuw dialectwoord.
1: Ik vind het wel een betant, zo'n tandem. Alleen, ik bedoel, als je achteraan zit, je moet het vertrouwen leggen in de persoon die vooraan zit. Hè.
0: Ja.
1: En je moet ook iemand nemen
0: de piloot,
1: de piloot eigenlijk.
0: De piloot van de Tuvalu.
1: Die het heft een beetje in handen neemt.
0: En het stuur, laten we zo.

0: pas geschrokken.
1: Ja, ja, wat was de bedoeling?
0: Ja, boe.
1: Boe.
0: Oké, one question. Ik heb one question for you, Louis. En je zal nooit raden wat dat is.
1: Waar dat de file staan momenteel?
0: Hoe dat je het weet.
1: Ah, ja. Richting Brussel nog altijd file rijden op de E429. Een kwartier extra vanaf Tubeke. En richting Kortrijk op de A19 verlies je ook 20 minuten tussen Wervik en Moorselen.
0: Daar staan we topen.
1: Ja, topen samen.
0: In de file, ja, ja.
2: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Loco Loco. Ja, en dat brengt ons naadloos bij het weerbericht, want dat is een beetje Loco Loco is wel het minste wat je kan zeggen. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Ga jij voor vandaag al, want ik kan op den duur niet meer volgen met al die hete dagen na elkaar. Ga jij voor vandaag, donderdag, het getal 40 al laten vallen?
1: Nee, dat ga ik vandaag nog niet doen. Dat is iets voor morgen. Okay. Maar we starten wel al met 25 graden in Ukkel op dit moment. Ja, en als je al zo hoog kan starten, ja, dan is het logisch met al die zon dat het ook erg hoog gaat eindigen. En met al die hittetoestanden zouden we het nog bijna vergeten. Het wordt gewoon ook een fantastische zomerdag natuurlijk met heel veel zon. En dan komen we aan die temperaturen. Die stijgen straks aan zee tot 31, lokaal 32 graden. 37 graden in het centrum van het land. Het Nationaal Parkdomein Sahara in Lommel. Ja, dat is ook echt een Sahara geworden.
0: Dat heet echt zo.
1: Ja, dat heet ook echt zo. In de Limburgse Kempen gaan we richting 38, misschien 39 graden. Daar gaat men trouwens morgen naar code rood. Ik vind dat wel een beetje raar dat dat enkel voor de provincie Luik en Limburg is. Want ook in Vlaams-Brabant gaan ze richting 40 graden. Dus dat snap ik niet goed. Staat ook amper wind vandaag. De afkoeling zal van iets anders moeten komen. Misschien hier en daar een warmteonweer. De kansen zijn klein, maar ik sluit ze toch niet helemaal uit.
0: Okay.
2: Is het dan vannacht dat wij die warmste nacht ooit gaan hebben? Of is dat pas is dat vrijdagnacht?
1: Dat kan ook vrijdagnacht zijn. Het is een beetje afhankelijk. Als er bijvoorbeeld een warmteonweer losbreekt, dan ga je die warmste nacht niet halen.
0: Uiteraard.
1: Maar het wordt wel een erg warme nacht. Het wordt een hete nacht. Het wordt een zwoele nacht. Dat is zeker bij temperaturen in de grootsteden van 25 graden en warmer. Op het platteland een beetje meer verkoeling bij een graad of 23. En dan morgen, dat wordt dan de warmste van dit jaar. Ik kan me moeilijk voorstellen dat we deze zomer nog straffer zullen doen, want bij veel zon stijgt het kwik lokaal tot 40 graden. Ik heb het trouwens ook even opgezocht. De warmste dag tot nog toe in Vlaanderen. In België, 25 juli 2019, toen haalde men in Begijnendijk 41,8 graden. Dat gaat ons dus net niet lukken.
0: Ja, maar goed, je zit er ook niet ver vanaf.
3: Ja, maar het moet niet zijn.
0: Nee, geen behoefte aan. Oké. Okay. En het weekend, ja, dat moeten we in twee kappen zeker, hè, Erwin?
1: Warm, zeer warm op zaterdag, 4, 35 graden. En dat is enkel omdat er af en toe wat wolken binnendrijven, zo van die stapelwolken die opbollen en uiteindelijk uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. Maar qua gevoel gaat het broeierig drukkend zijn. Dus je gaat op zaterdag nog altijd dat 40 graden gevoel hebben. Zondag is het dan 30, 32 graden met meerdere onweerachtige buien. Het is pas echt koeler vanaf maandag. Zon, wolken, het blijft droog. Trouwens ook op dinsdag en woensdag bij temperaturen tussen 25 en 27 graden.
0: Het ideale, zoals we zeggen.
1: Ah, ja. Ja, de nachtminima van de komende 3 dagen.
0: Ja, dat is eigenlijk zot. Oké, morgen meer details. Dankjewel, Erwin.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
2: Gooses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.goosjesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
2: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2 vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
6: De Fit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ja, het zou maar zomaar kunnen dat jij in dat soort besparingsmodus bent terechtgekomen. Oei. Wie heeft dat licht hier laten branden? Je weet niet wat dat kost, zeker? Turn the lights off. Maar gelukkig is de redding dan altijd nabij. En ik wil daar nu niet te veel spel van maken, maar het is wel... Ja, de realiteit, die is er om onder ogen te zien. De laatste keer dit seizoen. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jouw portemonnee schrikt, krijgt een halve hartaanval. Oei. Want we gaan haar maanden moeten missen. De enige echte Queen of the Shopping Scene. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Dus, hoe gaat het met jullie?
0: Ja, prima. Dus ja, ik wil niet te veel druk op jou koninklijke schouders leggen, natuurlijk, Queen. Maar ja, dit gaat een kopje moeten zijn waar we heel de zomer dan plezier van hebben, hè?
1: Wel, daar twijfel ik nu niet aan. Daar ben ik nu echt wel eens zeker van. Dus er mocht wel wat meer spel gemaakt worden. Want dit is de topper om mee af te sluiten, dat beloof ik je. Okay. Want ik heb deze week voor jullie verkoeling.
0: Verkoeling? Ja, dat komt als geroepen.
1: Geef toe, iedereen wil verkoeling deze dagen. En als het dan te koud is, willen ze weer warmer hebben. Het is nooit goed. Maar verkoeling, om u tegen te zeggen, heb je in Aldi deze week. Want daar heb je een ijsmachine of een yoghurtmaker. Ik kies voor de ijsmachine.
0: Wacht. Is dat één toestel? Oh, want je zegt ijsmachine twee machines. Okay.
1: Ja, nee, ja. Je kan kiezen tussen de twee, maar zo van die frozen yoghurt. Weet je dat? Ken je dat?
0: Ja.
2: Soft ijs.
0: Nee, dat is niet zo.
1: Nee, dat is nog iets anders. Ah. Frozen yoghurt, dat is mushy. En dat is ook super lekker, maar ik ga voor de ijsmachine, want de meeste mensen die hebben het nogal voor ijsjes deze dagen. Wel, een keuze uit een ijsmachine. Voor het bereiden van maximum ongeveer een liter ijs, sorbet of bevroren yoghurt. Bereidingstijd.
0: Ik dacht dat als je zegt ijsmachine, ik dacht zo'n machine dat ijsblokjes maakt. Nee, dat is het niet.
1: Heb ik gekocht en dat was een miskoop deze week. Dus ik ga nu echt voor de ijsmachine om ijsjes te maken. Zo vanille-ijs en ik denk als je daar een beetje aardbeien in gooit, heb je dan aardbeien-ijs en dergelijke meer.
0: Ja.
1: Maar na een half uur, mannen, heb je gewoon ijs om op te eten. Hoe cool is dat? Dus je zet dat ding aan, je gooit daar je ingrediënten in en je duwt op de knop en na een half uur heb je lekkers om verfrissing te krijgen.
0: Okay.
1: Je krijgt daar ook bij een voorgevroren kom. Je hebt keuze het grijs of blauw.
0: Wacht. Het gaat te snel, Queen. Je krijgt een voorgevroren kom. Dat moet je eens even uitleggen. Want als ik thuis kom met mijn voorgevroren kom uit een Aldi, dan is die toch al lang ontvroren.
1: Ja, dat is waar. Ik weet niet, dat staat er gewoon bij.
2: Je dacht, ik geef dat even mee, maar je hebt gelijk.
1: Ik denk dat als je dat in de prijzen steekt, hè, en je duwt op die knop, dat ding begint te vriezen. Ja. En dat dan is dat uiteindelijk...
0: En er wordt dat terug een voorgevroren kom. Ja, oké.
2: Zeg maar, als je dat dus in het stopcontact hebt gestoken...
1: Geen moeilijke vragen stellen. Anders ga je gewoon naar de winkel en
0: je vraagt u een uitleg daar.
1: Vanillecrème van ijsboerken of zo. Dat is ook een koopje.
0: Maar het is wel een koopje, want het is aan de prijs vergelijkbaar met... Een liter crème glas ergens uit een diepvriezer. Ja, zo ongeveer toch?
2: Hoeveel kost het?
1: Wel, het is iets duurder dan natuurlijk een liter ijs uit een diepvries. Je betaalt er €14 voor in Aldi. En dat staat momenteel aan 30% korting. Dus het is echt wel een koopje.
0: Ja.
1: En het voordeel is natuurlijk als uw doos van Thijsboerke leeg is, dan is die ook leeg. Bij dit machine doe je er gewoon nieuwe ingrediënten in en je hebt na een half uur opnieuw ijs.
0: Ja.
2: Geweldig, moeten we enkel weten of het koopje vanaf de woensdag of de zaterdag... Alleen, meestal is het woensdag of zaterdag.
0: Ja, in welke rayon dan we moeten kijken.
2: Ja.
1: Dat kan je halen vanaf je eerste dag vakantie, Koen, namelijk 1 juli aanstaande.
0: Dat is woensdag.
2: Dat ben ik op tijd aan de winkel staan, want je kent dat.
0: Duwen en trekken.
2: Het is goed.
0: Mogen we...
1: Respect voor de bejaarden, hè, Koen.
0: Oké.
2: Ja,
0: want die staat daar ook, hè. Ja. En in de weg. Ja. Maar goed.
1: En in de weg.
0: Mogen we jou bedanken voor jouw royale diensten het afgelopen seizoen?
1: Heel graag. Dank je wel voor jullie liefde en jullie vriendschap. En de cadeautjes die mogen dan komen, jullie hebben mijn adres.
0: Tijd om af te sluiten. En dan zeggen we nog één keer dank je wel, Queen of the Shopping Scene.
2: Fijne vakantie.
1: Fijne vakantie, tot later, boys.
0: Doei.

0: ben blij voor u. We're Forever Young, DJ Licious.
1: Wat ging je zeggen? Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen, of zoiets.
0: En dan is het nu tijd voor ons spelletje. Wie vliegt uit het raam?
2: Uit het raam!
0: En die zijn onze kandidaten voor vandaag.
1: Kandidaat nummer 1, dat is mijn collega. Dat is hij.
0: Ik ben de presentator. Ik hoort hier niet uit het raam. Zeg, Bianca heeft het kopje net gehoord van de Queen. En die wordt daar, alleen ik moet het zeggen zoals het is.
1: Is ze boos?
0: Ja, ze wordt daar een beetje mottig van. En maar we gaan een antwoord geven op haar vraag.
1: Ah, oké.
0: Hier komt...
1: Bianca.
0: Bianca. Als mijn machine hier mee wil. Maar ondertussen even...
1: Ah ja, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Dat is ook een van dan al die.
3: Kijk, ik heb pas een ijsmachine besteld online. 350 euro en ik snap er de ballen van, want er staat geen Nederlandse uitleg bij. En nu gaat je me zeggen dat dat voor 14 euro in een Aldi ligt?
0: Ja. Soms kan het simpel zijn.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Motor bij een Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Ruim 8 uur.
5: En het KMI heeft gewikt en gewogen.
6: Goedemorgen. Het KMI kondigt code rood af voor de hitte en die geldt in de provincies Limburg en Luik. En dat is pas de derde keer dat dat gebeurt. Onze weermannen verwachten daar 40 graden en zelfs iets meer. Er hangen aan die code rood niet meteen maatregelen vast. Het is gewoon waarschuwing voor de extreemste hitte. Ook de alarmfase van het ozon- en hitteplan blijft gelden, zegt Volksgezondheid. Ook de temperaturen dalen komende nachten niet onder de 25 tot 27 graden, vooral dan in de grote steden. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's, bewijst onderzoek van HR-bedrijf Securex. Ook als jongens en meisjes in dezelfde sector werken, in hetzelfde statuut, blijft dat loonverschil bestaan. Een vrouwelijke jobstudent bijvoorbeeld, die elke zaterdag een volledige dag werkt, verdient zo ongeveer 120 euro bruto minder per jaar dan haar mannelijke collega. Securex noemt het een wake-up call, want dezelfde patronen die later tot loonverschillen leiden, zijn er al dus bij de eerste stappen op die arbeidsmarkt. Dan de verwoestende aardbevingen in Venezuela met een kracht van 7,5. De regering riep meteen de noodtoestand uit. Onder meer in de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en is de ravage en de chaos enorm. Venezolaanse leider Rodriguez sprak vanmorgen al zijn medeleven uit met de nabestaanden. Voorlopig kwamen 32 mensen om en raakten 700 anderen gewond. Verwacht wordt dat dat aantal snel zal oplopen. Het epicentrum van de aardbevingen lag in zee net voor de kust en veel Venezolanen waren thuis op dat moment. De Verenigde Staten mobiliseren alle hulp die mogelijk is en president Trump die spreekt van verschrikkelijk aantal slachtoffers. En dan het WK voetbal. Daar hebben Hugo Broos en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Ze wonnen vanmorgen van Zuid-Korea met 1-0. In dezelfde groep A versloeg Mexico Tsjechië met 3-0. Ook de Mexicanen gaan door als groepswinnaar. Zuid-Korea moet hopen dat het bij de beste derdes is. In groep C plaatsten Brazilië en Marokko zich voor de 16e finales. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko haalde het van Haiti met 4-2. En in groep B gaan Zwitserland en thuisland Canada door. De Zwitsers wonnen de match om groepswinst van de Canadezen met 2-1. Bosnië-Herzegovina klopte Qatar met 3-1 in die groep en gaat ook door als een van de 8 beste derdes. En opnieuw een bijzondere zonnige dag met zeer warme maxima tot 38 graden, 39 zelfs. Aan zee is het ietsje frisser. Ook morgen blijven we genieten, elk op zijn manier, van tropisch zonnig zomerweer bij opnieuw 34 tot plaatselijk 40 graden. Aan zee koelt het in de namiddag af tot 30 graden. En ook in het weekend domineren de zon en de warmte. Zaterdag van 28 graden aan zee tot 39 elders. Zondag begint zonnig, daarna wat regen of enkele onweersbui bij 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland.
4: Het zijn getallen waar je oren beginnen van te flapperen natuurlijk. Gelukkig niet zo'n hoge getallen op de weg, hè, want het is...
7: Ja, toch een beetje. Er is een ongeval gebeurd op de ring rond Antwerpen richting Nederland. En dan weet je dat de getallen oplopen.
4: Dan heb je dat.
7: Twee rijstroken zijn versperd ter hoogte van Borgerhout. Je verliest een uur vanaf Antwerpen-West. Ook richting Antwerpen problemen op de E313. 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Kortrijk op de A19. Een half uur extra tussen Zonnebeke en Moorschele. Richting Brussel op de E40. 20 minuten tussen Hazerode en Sint-Stevens-Woluwe. En ook een kwartier tussen Aalst en Ternat. En op de binnenring rond Brussel vries je 20 minuten tussen Expo en Machelen.
8: Warm, hè, in Zonnebeke?
4: Ja, daar moet het echt... Ja, echt een spatje schaduw te vinden ook, hè, in heel Zonnebeke.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Ja, als ze daar geen records breken, dan weet ik het niet meer. Natuurlijk. Zonnebeke, waar ligt dat eigenlijk?
7: Aan de grens, ja.
4: Aan de grens?
7: Ja.
4: Ah, ja.
8: Top. Okay. Ah, daar, ja. Ah, ja.
3: Dit is Top.
4: Niet anders als grens.

0: En wij maar denken, ja, dan moeten we naar onze collega's van Clara sturen. Toen we het plaatje binnenkregen. Een nieuwe single van Offenbach. Nee, maar dat bleek dus helemaal iets anders te zijn. Miles Away.
1: Een klacht voor
0: Louis deze keer.
2: Oei.
0: Ja, we doen een aardrijkskunde een beetje aanscherpen hoor. We krijgen veel klachten uit Zonnebeke van Kevin onder andere. Ik woon daar, dat is naast Beeselaar en Passendaal, zegt hij.
2: Ah, van de kaas. Iets anders.
0: Ook.
2: Daar pas ik voor.
0: Ja.
2: Pas.
0: Hij kent de slogan.
2: Ja, ja.
0: Koen, Zonnebeke, dat is een Koen die reageert, niet jij.
2: Nee, nee.
0: Zonnebeke ligt tussen Ypres en Menen. Niks aan de grens, zegt hier iemand.
2: Kent er niks van.
0: Ja. Ja,
3: in mijn verdediging, het ligt nog geen kwartiertje van de grens. Dus op heel Vlaanderen wil ik toch misschien eventjes verdedigen dat dat toch dicht bij de Fransen.
0: Kwartier, dat is wel heel ruim, hè. Want, allee, ja, niet anders als grens, hè, ons land.
3: Ja, maar ja.
0: Ja, ja. En welke grens ook?
3: Met Frankrijk.
0: Ja. Ah, met
2: ja,
0: Frankrijk.
2: Ja, maar dat heb je nu niet gezegd. Hè. Nee. Allee, ik bedoel, bij
0: Bellewaerde ligt daar, krijg ik hier. Denk aan Bellewaerde.
2: Dat is
0: Zonnebeke.
2: Oh, die leeuwen.
0: Ja.
2: Ja, die leeuwen.
0: Die leeuwen, oh. Ja. Ja.
2: Zonte.
0: Ja. Voilà. Klachten behandeld. En dan nu iets alles.
1: De oplossing voor alles.
0: Tijd voor de oplossing voor alles. Want Anaïs heeft eigenlijk ook klachten en een vraag. Anaïs schrijft... Hebben jullie ook tips over verbranden of alleen over ijsmachines? Niet assertief. Anaïs, leg even uit. Ik ben gisteren in zee gaan zwemmen en ik ben helemaal verbrand. Het gevolg, ik kan niet op mijn rug of schouders liggen op dit moment. En het ergste is, hou je vast, ik moet vandaag... Weer gaan zwemmen in de zee met vrienden. Hoezo? Jij moet gaan zwemmen met... Kan je niet gewoon op strand blijven liggen onder de parasol en dan zeggen, doe maar.
2: Nee, het beste advies wat we kunnen geven,
0: ja.
2: Dat is blijf uit de zon. Dat is dus...
0: prachtig advies.
2: Ja, ja. Ja, maar ja, het begint allemaal bij het begin.
0: Dus,
2: en ook vaak de
0: ga niet naar Zonnebeke.
2: Het is ook goed om je huid af en toe te gaan... besprenkelen met wat water, maar niet koud, niet ijskoud, een beetje lauw.
0: Lauw water.
2: Lauw,
0: ja.
2: Dat kan ook helpen.
0: Ja.
2: En,
0: zoek andere vrienden.
2: Ja, misschien kan je ook, ik weet het niet, hè, maar misschien kan je ook een t-shirt aandoen, dat je lichaam toch een beetje bedekt is.
0: Ja.
2: Alleen dat je gewoon een aantal plaatsen die eventueel nog verbrand kunnen worden, of nog meer verbrand kunnen worden, probeer dat toch al een beetje uit te sluiten.
0: Het is lang geleden dat we dit rubriekje gedaan hebben, de oplossing voor alles, want jij weet dat ik altijd de oplossing voor alles bij de hand heb.
2: Ja, ik weet het wel, maar ik dacht, ja? Ik ga die toch effectief een nuttige tip geven.
0: Gaan we dat negeren? Want de oplossing voor alles is toch gewoon... Even lalala zingen, toch?
2: Maar die blijft toch verbrand?
0: Voel het, gaat al beter, hè? En als je nu denkt, ik ken de tekst niet, is

0: Nee, Anna is suf ons niet te bedanken. We weten dat we bedankt zijn.
1: Aiste heeft ze ons bedankt?
0: Ah nee, dat zeg ik dus net.
1: Ah nee, oké. Okay. Oei.
0: Ja. Gouden tips. We schudden ze uit onze mouw. En ondertussen de Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Morgen de laatste van het seizoen. En ja, daarna gaan we een dutje doen, als je het ons niet kwalijk neemt. Want zaterdagmorgen moeten we allemaal heel vroeg opstaan.
2: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: Het zal wel zijn dat we mee supporteren. En jij waarschijnlijk ook, denk ik dan.
1: Ja, dat is de bedoeling, hè, dat we allemaal samen gaan supporteren. En dat kan dus ook in Hasselt, in The Frame. Dat is waar de Versus was in het verleden. Daar hebben ze Café Courtois opgericht. En dat is effectief ook van Thibaut Courtois.
0: Ja,
1: en,
0: je kan de dus... cafébaas hemzelf. We hebben de contacten, dames en heren. Jazeker. En jij kan erbij zijn.
1: Yes, we hebben een aantal tickets en jij kan dus de wedstrijd van de Rode Duivels gaan bekijken. Dat is op zaterdag.
0: Ochtend.
1: Ja, ja, toch, hè? Dat is
0: vroege, ochtend.
1: Ja, ja. Ja. En meestal is dat met drank en hapjes à volonté. Ik denk, het is een kleine gok, ja, dat ze alles een beetje gaan aangepast hebben in Café Courtois. Om misschien met ontbijt of zo. Ik denk het, hè.
0: Ja.
1: Het zou ook kunnen dat er hamburgers zijn.
0: Hapjes à volonté, ja, om 5 uur 's morgens.
1: Ja, maar hapjes kan van alles zijn, hè.
0: Maar ja, goed, als je één keer binnen bent in Café Courtois... Gert Verhulst heeft dat onlangs ook nog gezegd over discotheken. Eens je daar binnen bent, na een half uur weet je niet meer hoe laat het is. Ja, maar dat maakt niet uit. En dan ga je gewoon mee in de sfeer. En dan mogen dat hapjes zijn zoals we die gewoon zijn op dat soort gelegenheden. Dat is toch allemaal geen probleem.
1: Voilà, op onze kosten. Je kan een aantal mensen meenemen. Het enige wat je dan hoeft te doen is meedoen met ons spannende spel en zeggen welke duivel wij zoeken.
0: Ja.
1: Zometeen zal je kunnen kennismaken met een opkomend commentatortalentje die toch een beetje aan het zoeken is. En kijk, jij moet ontdekken over welke rode duivel het gaat.
0: Om maar te zeggen, het is zijn moment, beste vrienden. Daar gaat hij weer, mijn collega Koen van der Sloten. Met zijn grote droom, ooit voetbal... Als ik later groot ben, wil ik voetbalcommentator worden, heeft hij altijd
1: in gezegd. Dat boekje,
0: ja,
1: in dat vriendenboekje.
0: Ja, ja, ja. En het is zover!
1: En welkom... Ah ja, begin wel. Ja, ja, maar ja.
0: Opnieuw?
1: Wel, ja, ja.
0: Ja, maar ik wou jou zo goed mogelijk introduceren. Ja, ja, sorry, het loopt een beetje... Nee, nee. Dames en heren, we schakelen over naar, zeg maar...
1: Het Jan Breidelstadion.
0: Het Jan Breidelstadion, voor onze voetbalcommentator. De man die het allemaal gaat becommentariëren is niemand minder dan Koen van der Sloten.
1: En welkom in het Jan Breidelstadion. Maar dat zei mijn collega al op deze hete donderdagochtend. 25 graden. Staat een zwakke wind. Al zou een windje wel deugd gedaan hebben. Even inzoomen nu op het middenveld. En dat hij op het veld staat, dat is ook wat het volk wil. Als je de sociale media leest. De man die deze ochtend een van zijn gouden schoenen had kunnen aandoen, maar heeft toch gekozen voor een blauw-zwart motiefje. Mooi motiefje, daar niet van. Maar ook een beetje loom. En dat zou kunnen te maken hebben met de Champions League campagne. Welke duivel zoeken wij, beste mensen, over naar de studio? Ja.
0: Dankjewel. Dus de opdracht is heel eenvoudig. Hij heeft een actie beschreven van een rode duivel. Maar niet gezegd wie.
1: Nee.
0: Dat is een hele uitdaging voor een commentator. Want normaal doet de commentator alleen maar die namen opnoemen.
1: Ja,
0: dat is mij al opgevallen.
1: Wel, daarom, dat ik, ja, daarom dat ik begon over 25 graden en zwakke wind.
0: Ja, ja, ja, ja. Over wie ging het als je het ons kan bezorgen? Maak jij kans op zo'n ticket. Goed voor 4. Voor veel voetbalplezier.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge...
0: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: broekophouder, Mr. Belt. And it's not right, but it's okay. Dat zou wel zijn dat het oké is.
1: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: De juiste oplossing is, en dat zal u niet verbazen, behoorlijk veel binnengekomen. En we hebben, ook dat zag je waarschijnlijk niet aankomen, maar we hebben een winnaar. Ja. En we gaan ondertussen ook een experimentje doen. Want ja, jouw rol als voetbalcommentator is natuurlijk uitgespeeld. We gaan vermoedelijk, als we doorgaan naar de volgende rondes, misschien dit spel nog wel eens spelen. Maar ja, dat zal niet meer met ons zijn dan.
2: Ah ja, dan is het af. Ja, ik snap het wel. Ja, dus oké.
0: Dus ik wil jou toch de kans nog geven, Koen, want zo ben ik dan wel, genereus en zo, om toch nog even in de rol van voetbalcommentator te kruipen. Want ik vraag me af, kan een voetbalcommentator ook een telefoongesprek leiden? Dus we gaan even luisteren.
2: En gewoon zo nu.
0: Ja, dus okay, de winnaar hangt aan de lijn. Ja? Doet er iets mee, maar je bent wel voetbalcommentator. Ja.
2: En inderdaad, beste mensen, nog steeds vanuit het Jan Breidelstadion, waar ik ook een telefoon heb gevonden. Ja. De telefoon die ik nu in de hand moet nemen. En het is altijd een spannend momentje, want ga je iemand aan de telefoon hebben of niet? Zitten we bij Proximus of zitten we bij Orange? Of is het een andere telefoonverbinding? Ik heb er geen flauw idee van. Maar eens kijken nu. Wie hebben we aan de telefoon? Zou het Melanie kunnen zijn? Is het Melanie? Dag Melanie.
3: Ja. Dag.
2: Het is inderdaad Melanie.
0: Ja. Melanie, zeg.
2: Dag Melanie.
0: Nu gaat hij gewoon doen.
2: Ja, Melanie, nu ga ik gewoon doen. Zeg Melanie, welke duivel zochten we?
3: Hans van Aken.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Ah ja, zeg. Ja, Hans van Aken.
0: Nou, daar gaat hij weer. was je van plan om op te staan zaterdagmorgen?
3: Eigenlijk wel, want ik had een afspraak opstaan, maar die gaan we toch moeten annuleren nu, hè.
0: Ja, want nu wordt het een heel andere zaterdagmorgen, hè. Ja. Wie ga je meenemen? Hoe gaat het in zijn werk?
3: Ik denk wel vooral schoonfamilie dat gaat zijn, want ik heb een jongere schoonbroer die wel heel fanatiek is voor de Rode Duivels.
0: Ja, dus eigenlijk is het voor hem dat je gewonnen hebt.
3: Ja, een beetje wel, ja. Hij heeft ook net een voorlopig rijbewijs behaald gehad, dus.
0: En jij gaat rijden, dus begrijpelijk. Nee. Lijkt mij wel een goed idee. Goed, supporter. Onze voetbalcommentator neemt nog even afscheid van jou.
2: Ja, we nemen afscheid. Altijd dat moeilijk momentje. Maar toch doen we het. Melanie, dankjewel. Veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
0: Stuur een kaartje.

0: samen met Solto in de studio gezeten. Een 1-2'tje.
1: Met de geluidstechnicus. Ja, ja. Binnen! Als je een hit hebt, wel, hè?
0: Ja, ze zijn ongelooflijk binnen. Jamaican, bam, bam.
1: Ja, dat hadden ze zelfs niet zien aankomen, eigenlijk. Ja, maar dat die voorzitter.
0: Ja, nee, ik kan dat niet.
1: Jij kunt dat veel beter. Goed, en dan komt er plots toch de hond in het kegelspel. Zijn de Louis met de verkeersinformatie.
2: Ja, het is serieuze moeite, want er is een ongeval
0: gebeurd. Ja, de mensen
2: gebeurd.
0: Gaan lopen, het niet te geloven.
1: Het stadion leeg.
2: Oké. Okay.
1: Allee, het begint.
2: Nee, goed, problemen op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd. De hoogte van Borgerhout. Twee rijstroken zijn er ook versperd. Je vliest anderhalf uur vanaf Sint-Anna Linkeroever. Verder ook aanschuiven richting Antwerpen op de A12. Een half uur vanaf het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 ook een half uur tussen Hazonk en Antwerpen-West. Op de E313 25 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook op de R11 rond Antwerpen een kwartier aanschuiven vanaf de E19 tot de Herentalse baan. Richting Brussel dan op de E40 een kwartier tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vanaf Sint-Jansberg. En op de binnenring ook een 20-tal minuten tussen Expo en Machelen.
1: Is het jou ook al opgevallen als ze commentaar geven met twee? Dat gebeurt regelmatig, hè? Dat die dan die zitten in hun eigen commentaar en die luisteren eigenlijk niet naar wat die een andere aan het vertellen is. Dat is mij al heel veel opgevallen. Als ze met twee, dan die luisteren niet naar elkaar. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, komt mij bekend voor.
1: Dus dat is... Ik zou dit zo graag negeren, hè? Oh, ik zou zo graag willen, hè?
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

0: Music is my medicine, 24 uur per dag in te nemen. Kan hier, geen probleem. Milking. Met een weinig melk staat er dan. Ja. Eerst al. Oké. Ja, we hebben nu spelletjes gespeeld. Het wordt tijd voor nog een beetje informatie. En
1: pagina 13.
0: Van het belang van Limburg is van een droomverhaal eigenlijk.
2: En, ja?
0: Ja.
2: Oh, mooi.
0: Ik weet niet of jij ervan droomt, maar het is het droomverhaal in ieder geval van Elias uit Tessenderlo-Ham. Die woont in Parijs en is een topmodel. Ja, hij loopt de grote modeshows en zo. Hij zit in de stal van Saint Laurent. Dat klinkt chic.
2: Van ik ken er niks van. Yves Saint Laurent.
0: Dat zal dan wel, hè. En ja, hij loopt ook op wolkjes.
2: Maar
0: letterlijk, hè, letterlijk. Door wolken, waterdamp, die met tussenpozen opstijgen uit een rooster in de vloer. Dat is zo, ja. Ze moeten niet speciaal doen tijdens die modeshows. En zo, ze omschrijven gewoon hoe een bepaalde modeshow in zijn werk ging. De man is ooit gewoon ontdekt op de Meir in Antwerpen. Hij liep daar met een kameraad, werd aangesproken door ja, zo'n scout of zo. En dus ja, sindsdien woont hij in Parijs, loopt hij van casting naar casting. En het is ook een leerzaam artikel. Hij heeft net een casting achter de rug, vertelt hij in het interview. En daar hebben ze gezegd, oké, bedankt. Weet je wat dat betekent?
2: Bedankt.
0: Ja.
2: Wat dat betekent.
0: Ja.
2: Ah, wel, ja.
0: Hij zegt het hier.
2: Ah, ik weet het. Nee, zeg maar.
0: Dat betekent, je hebt de job niet.
2: Ja, ah, oei.
0: Ik wist dat niet.
2: Ik dacht dat dat was, we bellen nog.
0: Nee, nee.
2: Dat is.
0: Oké, okay, bedankt, wil zeggen, vergeet het.
2: Ah, en als het wel is, wat is dan?
0: Ja, dat staat er niet bij. Je hebt een job waarschijnlijk,
2: okay.
0: Dat is iets duidelijker. Ja, en dat artikel is mij opgevallen omdat het zo precies het omgekeerde van wat ik heb. Want de titel van het artikel van die Elias, die dus gewoon uit het simpele Tessenderlo-Ham komt, is... Ik vraag mij elke ochtend af of ik droom. Ik vraag mij elke ochtend af of die nachtmerrie nog lang gaat duren, maar het is iets anders. Ja. Okay. Had jij nog commentaar? Mag, hè? We zijn aan het zingen, maar trek het u niet aan.
2: Nee, ik weet wanneer dat ik moest zwijgen.
0: Oké, okay, bedankt.

0: Ik vind dat wel mooi, de kans dat je dus vandaag, je bent dan aan het wandelen in een of andere winkelstraat en je wordt dan plots, je wordt dan plots aangesproken. Hallo meneer, meneer, zeg, meneer, zou jij model willen worden bij ons? Dat moet toch mooi zijn om dat mee te maken? En ja. Dan, man, nee jong, wil ik geen model.
1: Ja, nee, keep on dreaming.
0: nee, maar ja, nee, ik zeg niet dat bij mij, maar gewoon, ik vind dat, ja, dat is toch leuk dat je kan ontdekt worden gewoon zo. Allee,
1: ik denk dat we andere lessen moeten trekken uit dat artikel. Oké, bedankt. Dat kan ik dus nooit meer op een normale manier horen nu.
0: Maar dat zinnetje van oké, we bellen nog, dat wisten we wel al, toch?
1: Dat wist ik al.
0: Want dat klinkt ook positief, hè?
1: Laat u een telefoon vooral op stilstaan, er gaat toch niks komen.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zé, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
3: De Zit hoor je op Topscherm.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: En daar was Grijze Thomas weer met Rumors.
1: Jeroen en Koen.
0: Heeft het bij jou ook al gekriebeld? Echt, ik begrijp het gevoel. En met kriebelen bedoel ik van, zeg, nu heb ik hier nog altijd geen zwembad in mijn tuin.
2: Ja, ik had het gisteren en heel veel mensen zeggen dan tegen mij, ja, maar jullie doen toch een spelletje? Ja, maar dan zeg ik, ja, maar dat mag niet. Wij mogen niet meespelen.
0: Mogen niet meedoen.
2: En dat is
0: dus een optie die komt te vervallen.
2: Voilà, en dat is geweldig nieuws voor jullie, want dat wil zeggen dat er meer kansen zijn.
0: Ja. Maar goed, als ik één goede raad mag geven, als het niet lukt om te winnen met dat spelletje, gewoon geduld hebben, heb ik al gemerkt. Als het zo warm wordt zoals nu, ja, die buren hebben dat ook, hè. En dat kriebelt daar. Al mijn buren hebben een zwembad plots in zo'n... in hun tuin.
2: Ja, weet je wat het is?
0: En dan is het kwestie van gewoon een beetje overeenkomen met je buren. En dan mag je daar ook gaan inzitten. En zitten zelf niet met al die last. Dat is gewoon zo.
2: Je mag jezelf ook niet... Ah, kijk, je buurman stuurt al.
0: Ja, buurt al, vergeten dat je er nog in...
2: Je bent er gisteren al in geweest, al gaan.
0: Ja,
2: maar dan gaan we er ook vanuit dat je overeenkomt met je buren, want jezelf uitnodigen. Allee, dat is, ja...
0: Dat is waar.
2: Ja, maar je moet wel kenbaar maken dat je er nood aan hebt. Allee, aan een zwembad.
0: Ik heb gisteren letterlijk tegen mijn buur gezegd, stoort dat, want ze hebben net eentje geïnstalleerd, stoort dat als ik daar vannacht om 3:30 even in spring?
2: Om te lachen, ja.
0: Bol. En de buurvrouw heeft gezegd, als ik wakker ben, kom ik erbij zitten.
2: Ola.
0: Ja.
2: En waar is de buurman in dit verhaal?
0: Die is niet bestaande. Dus,
2: het is een alleenstaande.
0: Het is een alleenstaande buurvrouw.
2: Ja, zo begint dat, hè.
0: Ja, inderdaad.
2: Alleen gezellig, joh. Het midden van de dag.
0: Toch maar niet gedaan,
2: En hoe heet ze?
0: Dat is een goede vraag.
2: Hoe heet de buurvrouw van mijn collega?
0: Ze heeft een vreemde naam. En ze gebruikt ook een pseudoniem. Dus,
2: maar wacht eens
0: op Facebook.
2: Allee, wacht eens even. Je wilt erbij gaan zwemmen maar, en je zegt dat het een goede buur is, maar je kent daar een naam niet.
0: Ja, ik zeg altijd buurvrouw.
2: Ah, dus, okay, plezant.
0: Maar stel nu dat je je echt niet kan houden en dat je doet zoals een Franse man in Neuville-sur-Saône. Het ligt ergens bij Lyon.
2: Wat zeg je allemaal?
0: Ja, dat is zoiets ongeveer. Het kan me niet schelen. Hij woont ergens in Frankrijk.
2: Ah, ja, ja.
0: En die dacht, ben beu. Ik ga zelf beginnen graven. En ik ga een zwembad zelf bouwen. En zo, zo'n gast. En het ook natuurlijk. Die heeft tijdens het graven iets ontdekt.
2: Oei.
0: En dat is nu de vraag. Wat heeft hij ontdekt tijdens het graven in zijn eigen tuin?
2: Ja.
0: Ja, gok maar. Ik kan niks zeggen, want anders zeg ik te veel.
2: Ja, maar ik ga ook niks zeggen, want meestal geef ik dan al het antwoord. En, allee, ja, dat is op
0: nee, in dit geval is die kans heel klein.
3: Maar waar was het weer exact?
0: Het doet niet ter zake. Het was in Neuville-sur-Saône. Nabij Lyon.
2: Ah, nabij Lyon.
0: Ja, daar, ja. Wat heeft hij ontdekt in zijn eigen tuin? Straks de oplossing.

0: Follow Me, Let Go. Het is in Calabria te doen. Volgens Alex Gaudino zijn de GPS staat ingesteld. Maar wij concentreren ons nu op dat boeiende verhaal uit Frankrijk.
1: De vraag
0: was dus, wat heeft die man ontdekt toen hij het niet meer kon houden en zelf begon te graven om een zwembad te installeren? Ja,
2: ja.
0: Zeggen dat er grappige oplossingen binnenkomen die eigenlijk beter zijn dan de ware toedracht van het verhaal. Stel nu dat je begint te graven en dat je ontdekt dat er al een zwembad was.
2: Dat is gemakkelijk.
0: Dat zou toch geweldig zijn. En dat je dat gewoon bloot moet leggen en dat je dan nooit geweten hebt dat dat in jouw tuin... Kijk, er was al een zwembad. Met alles erop en eraan. Dat zou mooi zijn. Dat was helaas, ik zou het graag hebben, maar dat was helaas niet...
1: Het antwoord.
0: Het antwoord is het volgende. Ook een sprookje hoor. De man heeft ontdekt in zijn eigen tuin 5 goudstaven en heel grote munten, allemaal verpakt tenminste in plastic zakjes.
2: Ah.
0: Die heeft gedaan wat een burger dan hoort te doen. De autoriteiten ingeschakeld. Het wordt nog mooier. Die hebben geconcludeerd dat het geen archeologisch erfgoed is. En hij dus desgevolgend...
2: Het mag houden.
0: Het gewoon mag houden.
2: Is toch goed?
0: Als je veel jommekes had gelezen, dan had je dit gewoon kunnen raden natuurlijk. Want jommeke, overal waar hij zijn spade inzet, komt er een schat uit de grond. Hè. Die heeft dus gewoon een schat gevonden. Allee, een schat, het is te zeggen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het omgesmolten goud is in die regio van de mooie gemeente. Daar komt hij weer. Neuville-sur-Saône. En dat is dus een bedrijf daar ergens in de regio dat goud gesmolten heeft. Hoe dat daar in die tuin, geen mens die het weet. De oorspronkelijke eigenaar is ook overleden. Hij heeft het huis gekocht met bijhorende grond. Dus
2: dat is hier van mij.
0: Het is gewoon van hem.
2: Ja, ja.
0: En we spreken hier over een bedrag van 700.000 euro.
2: Miljoenen.
0: Gewoon in zijn hof. Daaraan zie je maar. Als je dus nog twijfelt om zelf aan de slag te gaan. Ik zal het wel in deze temperaturen niet doen. Hij kan een gewoon zwembad laten installeren hoor. Ja.

0: Don't Wanna Go Home. Ik wil nooit meer ergens anders naartoe als ik dat
1: verhaal... Ja, ik ga toch eens gaan kijken.
0: Ja, wel. Maar jij bent onlangs verhuisd. Heb je een bodeminspectie laten doen, Koen? Want je weet maar nooit.
1: Oei, ja. Misschien ga ik dat toch zelf eens doen.
0: Ja, voilà. Kijk. Hij pakt zijn spade en daar gaat hij.
1: Ja, ja.
0: Hopla. Werkt hij eindelijk eens?
2: Ja, maar je mocht komen helpen.
0: Ja. Vreselijk al voor je. Ja, ja.

0: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit is Stop!
6: Ruim 9 uur.
7: En de CD&V wil een verplicht babyalarm. Bart van Langenhoven legt uit. Dag Bart.
8: Goedemorgen. Regeringspartij CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in alle auto's, zodat ouders hun jonge kinderen in deze hitte niet vergeten. Het alarm is verbonden met het kinderzitje in de auto. Wanneer er nog iemand in zit, als je die afsluit, dan krijg je een berichtje op je gsm. In Italië is zo'n babyalarm al verplicht. Daar kost het nog geen 60 euro. En enkele dagen geleden stierven ook nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen hun ouders hen achterlieten in die wagen. En ons land test als eerste in Europa hoe het snackverpakkingen kan recycleren tot nieuwe voedselverpakkingen. Dat meldt VostPlus, de organisatie die huishoudelijk verpakkingsafval inzamelt en recycleert. In die zakjes zit een onzichtbaar watermerk in, vergelijkbaar met een QR-code, waardoor de sorteermachines de voedselverpakkingen apart houden. Voor het project werkt VostPlus samen met grote voedingsbedrijven zoals Mondelez, Ferrero en PepsiCo. En op het WK voetbal staan Hugo Broos en Zuid-Afrika voor het eerst in de tweede ronde. De Zuid-Afrikanen wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea met 1-0. Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog naar de 16e finales als ze bij de beste derdes zijn. Veel zon, zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Minder warm zondag, zo'n 32 graden.
6: Minder warm 32 graden. Blijf het rare zinnetjes vinden. Goed, we gaan naar het verkeer eens kijken.
9: Ja, we zitten met een pittige ochtendspits. Problemen op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Daar verlies je 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt door een ongeval eerder deze ochtend. Ook op de R2 rond Antwerpen richting Stabroek. 3 kwartier file ter hoogte van de Thijsmanstunnel. Verder ook aanschuiven op de R11 rond Antwerpen. Een 30 minuten extra vanaf de E19. Richting Antwerpen dan op de E17, 3 kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 een 30 minuten tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E313 ook een 30 minuten tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Op de E19, 20 minuten tussen Kontig en Antwerpen-Zuid. Richting Gent ook problemen op de E17. Daar is een ongeval gebeurd, waardoor je een 3 kwartier verliest tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. Voor de rest vertragingen van minder dan 20
6: ja,
9: minuten.
6: Sorry, maar is dat nu echt omdat er iemand commentaar gegeven heeft op uw benen? Echt?
10: Ja.
6: Ja, ik weet het.
10: Ja.
6: Ah, hij wil met alle geweld zijn benen laten zien aan de camera.
10: En wel, ja, nee. Mensen kunnen altijd kijken via VTM Go. En plots zagen we, allee, het was niet de bedoeling, maar plots zagen we een complimentje binnenkomen van Tineke. En Tineke zegt dat ik, denk ik, mooi...
6: Ah, maar ik heb het teruggevonden.
10: Ah, ja, okay.
6: Ik ben naar de tv aan het kijken
10: ja?
6: En ik zie dat Koen mooie, gladde benen heeft. En Tineke schrijft, ik vind dat altijd leuk. Een man die zijn benen scheert, zo verzorgd en zo.
10: Maar heb ik helemaal geen gladde benen?
9: Ja,
10: het, het zal iemand anders zijn die ze gezien heeft.
6: Oh, ik weet het niet. Ja.
9: Heb jij gladde benen?
10: Ja, jij hebt wel.
6: Ik heb mijn benen niet laten zien hoor. Heb jij jouw benen laten zien?
9: Nee, ik weet ook wel iets.
10: Nee, maar je hebt wel geen haar hè? Je hebt geen haar op je benen.
6: Een beetje. Beetje. Ja, jij hebt meer haar dan ik.
10: Ah, de man in mij komt naar boven.
6: Tineke, we bellen.
10: Nee. Jeroen en
6: Koen. Waarvan de laatste dus een halve gorilla is. Onder de gordel.
10: Ja.
6: Dit is vreselijk.

0: even bij benen ook aan het checken. Want ja, nu, ja, die zijn ook maar een paar dagen in het jaar te zien natuurlijk.
1: En dat willen we zo houden.
0: Ja, maar ik vraag me af, is het mooi of lelijk? Want als ik met mijn blote benen rondloop, dan zie je de operaties aan mijn knieën wel nog een beetje, zo de littekens. Maar dat kan ook heel stoer zijn, natuurlijk. Hè?
1: Misschien moeten we het even in de groep gooien, want op dit ogenblik
0: is
1: zijn...
0: Is dat nu mooi of lelijk?
1: En heel veel mensen zijn zich op dit ogenblik aan het voorbereiden op de zomer, die eigenlijk al begonnen is. Maar we willen allemaal summerproof zijn, zowel de vrouwen als de mannen.
0: Ja.
1: En dus, ik gooi het algemeen in de groep. Wat is,
0: wat is de vraag precies dan?
1: Wel, over de beharing. Wat is eigenlijk bij een man het mooiste?
0: Ja.
1: Zelf...
0: Met of zonder? Haar.
1: Ja, moet u wel zeggen. Zo
0: veel werk, hè, bij u dan?
1: Ja, dat, dat is niet waar, want mijn borst is bijvoorbeeld helemaal bloot.
0: Ah.
1: Allee, ik bedoel, ik snap
0: het. Waarom laat je dat een keer niet zien? Nee, kom aan, Koen, alles uit!
1: Ja, alsjeblieft.

0: zou het er heel graag niet meer over hebben. Dat begrijp je wel, maar... Er komen zoveel reacties binnen over de benen van mijn collega.
1: Maar was het niet de benen algemeen en borsthaar algemeen? Hoe dat
0: is nu benen begonnen.
1: Ah, oké. Okay, ja, nee, dat is
0: jij
1: juist.
0: Hebt,
1: ja.
0: Jij hebt er toch... behoorlijk wat harige benen, terwijl je de indruk geeft dus om gladde benen te hebben. Maar je hoeft je helemaal niet te schamen hoor, Thierry zegt het ook. Niemand is perfect. Dat klinkt bemoedigend, want dat is een belediging. Een goed verpakte belediging.
1: Ja, ja. Oh,
0: niemand is perfect. Je bent wie je bent. Kun je daar ook niet aan doen? Jordi zweert wel bij gewoon naturel. En dat heb ik hier ook, zonder dat ik dat gevraagd heb. Dat is het equivalent van een dikpik. Of toch de aanzetten daartoe.
1: Ja, ik krijg een hoop
0: benen doorgestuurd van allerlei mensen die op dit moment aan het werk zijn. Maar wel respect voor die mensen die op dit moment buiten aan het werk zijn. Dat moet geen gemakkelijke zijn. Mensen in de bouw, koeriers, postbodes, noem het allemaal maar op. Alle mensen die buiten moeten werken. Amai, chapeau. We hebben één dingetje en ik denk dat dat in ieders belang is. Lopke heeft ook gereageerd. Die zegt haar allemaal goed en wel. Er is maar één echte no-go en dat is rughaar. Heb je daar last van?
1: Degoutant. Ja? Nee. Ja. Ja, alleen zo een heel klein beetje dons. Dons. Een beetje dons.
0: Ja. Een beetje dons.
1: Een beetje dons, maar dat kun je er af doen.
0: Hij blijft een teddybeer ook.
1: Een beetje dons.
0: Een beetje dons. Ik zal het niet weten. Ik weet niet. Ik kan niet zelf op mijn rug kijken, natuurlijk.
1: Maar ik heb dat toch al gezien of gevoeld?
0: Ik ga het een keer checken.
1: Ja, maar ik zou
0: nut van het algemeen.
1: Ik zou kunnen zeggen, van ik zal in uw plaats kijken, maar nee, als het voor u hetzelfde is,
0: ja, maar nu, ik ben ook geen vragende partij, voor alle duidelijkheid.

0: 140 jaar innoveren? Gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Ritchie, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
4: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
5: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
4: Dus we groeien.
5: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
4: Dan is dit jouw moment.
5: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
6: Pop. We make you move. De vier op een rij.
7: Komt helemaal op tijd, want we krijgen nu zelfs complimentjes over onze gesprekken over lichaamsbeharing. Dan hebben we snel vier platen nodig om dat allemaal een beetje te laten.
8: Ja, maar ik denk dat je de smiley niet gezien hebt. Ja. Er was toch een lichte
7: sarcasme.
8: Ja, ik denk het wel, ja.
7: Ja. Goed, we gaan vier platen draaien op rij zonder onderbreking. Dat is vandaag Calvin Harris met Let's Go.
8: I Can't Wait, Bob Sinclair met Kaisha.
7: Usher is erbij met Yeah.
8: En de Kangs die je kent van And We Were Never Going Home. Oh, oh, oh. Maar het is een ander.
7: Sluik reclame. Galaxy.

0: En hop, we zijn ermee weg. Let's go. Calvin Harris en Neo. Maar ja, dan kan je al eens een file tegenkomen natuurlijk. Ja, en ik moet zeggen dat onze Louis allesbehalve werkloos moet toekijken, want nog stevige cijfers.
1: Ja, het is serieus de moeite richting Gent op de E17. Je verliest een uur tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk, komt daar door een ongeval. De linker- en middenrijstrook zijn er ook versperd. Richting Antwerpen dan op de E17, 3 kwartier aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 20 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland dan een half uur vanaf Sint-Anna tot Antwerpen-West. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel dan 25 minuten tussen Stroombeek-Bever en Diegem. En op de E19 verlies je 20 minuten tussen Zemst en Machelen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leer?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta.

0: Ui. Wat doen Sad Girls?
1: Wat?
0: Ja, ze heeft het net gezongen, maar ik begreep het niet goed. Sad Girls, iets met de last song. Enfin, we gaan het even opzoeken, want ja, als we kunnen helpen, graag. Dat het een bloedhete dag is en wordt vandaag, ja, we merkten dat vanochtend eigenlijk al.
2: We starten wel al met 25 graden in Ukkel op dit moment. Ja, en als je al zo hoog kan starten, ja, dan is het logisch met al die zon dat het ook erg hoog gaat eindigen. En met al die hittetoestanden zouden we het nog bijna vergeten. Het

0: ook niet gedaan. But sad girls don't leave till the last song.
1: Ah, ja. Die blijven plakken.
0: Blijven plakken.
1: Oei.
0: Lekker blijven.
1: Dus dat zijn de sad girls die het langst op een feestje blijven.
0: Dus ik snap de logica niet. Ja. Maar goed. Kijk. Je wou het weten, je weet het nu.
1: Ja, voilà. Ik zal er eens over nadenken, de confrater.
0: Ja, denk je eens over nadenken.

0: Cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Jong gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging?

0: van toe. De Bauza was dat met Magnetic. En dan is er nog één dingetje aan onze aandacht ontsnapt. Tot nu.
1: Het nieuws van de dag.
0: Dat is toch voor mensen die met Playmobil bezig zijn, dat, ja, moet dat zeggen zoals het is, slechte nieuws dat ons bereikt vanuit Duitsland.
2: Playmobil, dat is een beetje zoals Lego, maar dan, het is ook, alleen, ja...
0: Bij Lego moet je zelf nog veel in elkaar klikken en doen. Bij maar, Playmobil is dat vooral figuurtjes en ja, veel accessoiretjes enzovoort. En je kent allemaal het probleem. Als je 3 dozen Playmobil in huis hebt, ja, dan ligt die palmboom van dat strand bij dat kasteel. En chaos. Maar Playmobil, sommige mensen zijn daar nog altijd behoorlijk fanatiek mee bezig. Heeft veel fans en zo. En er is toch een beetje... Ja, er was nog een speelgoedbeurs in Nuremberg in het begin van het jaar. En daar zeiden de mensen van Playmobil, ja, het gaat beter, het gaat beter, het gaat beter. Maar dat blijkt nu niet uit het nieuws dat ons bereikt. Zoals ik zei, het is een beetje dramatisch, want de fabriek in Dietenhoven bij Beieren gaat dicht. Daardoor zullen 350 medewerkers hun job verliezen. En zoals dat dan al regelmatig is gebeurd, dit klinkt niet echt als nieuws natuurlijk. De productie verhuist naar een goedkopere locatie. Er wordt gesproken over Tsjechië, Malta misschien. En dat heeft alles te maken met de stijgende loon- en energiekosten.
2: Ah, dus Playmobil stopt niet
0: nee,
2: of zo?
0: Nee, het stopt niet. Ja, de productie gaat alleen naar een ander land. Het hoofdkantoor blijft in Duitsland. Dus daar wel nog de marketing en de productontwikkeling. Maar dus het echte bouwstenen en dergelijke en figuurtjes en zo verder maken. Dat verhuist dus. Nu hoop ik één ding voor die mensen in Dietenhoven. Dat gaat over 350 mensen die hun job dreigen te verliezen. Dat fabriek nog niet klaar is. Dat nog moet gebouwd worden. En dan weten we, dat gaat nog even duren dan. Maar ja, die bouwvakkers van Playmobil, die hebben geen ellebogen, hè.

0: Bol, schrijf eens een tekst voor ons nummer. We beginnen bij de A qua letters. En verder zijn ze niet gekomen, blijkbaar. Bij Burns en Talamanca. Wordt hier nog een keer. Zometeen gaat hij weer verder de lijst der lijsten als het over zomerse muziekjes gaat.
1: En dan heeft mijn collega het ongetwijfeld over de Summer Beat 1000. Zometeen ga jij kennis maken met de nummer, ik ben even aan het rekenen, de nummer 200 zal het zijn. De voorlaatste dag gaat zometeen worden aangevat. En je weet, als ik Summer Beat 1000 zeg, dan zeg ik ook zwembad of zwemband.
0: Inderdaad, het rad staat klaar.
1: Ik heb het idee dat er nog heel veel zwembaden kunnen weggegeven worden.
0: Oh, fantastisch. Dus wacht je kans. En nu we het dan toch over andere programma's hebben, mag ik even over de grenzen? Want ik moet ook een... Naar collega's in Nederland, want het is vandaag de verjaardag van het programma Vroege Vogels op de Nederlandse radio. Dat werd voor het eerst uitgezonden op 25 juni 1978 en het bestaat nog steeds. Ik begin er even over. Ik heb dat per ongeluk een keer gehoord. Vroege Vogels, ik dacht dat dat zo heette, gewoon omdat het een programma is dat vroeg wordt uitgezonden.
1: Het gaat over vogels.
0: Dat gaat echt over vogels. Ja, we zijn heel de tijd over vogels bezig.
1: Ja, dat wil je gehoord hebben
0: natuurlijk. Dat kun je toch niet menen.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Top!
5: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Bart. Goedemorgen Bart.
6: Goedemorgen. De hitte veroorzaakt problemen in enkele ziekenhuizen in Vlaanderen. In het AZ Sint-Lucas in Gent bijvoorbeeld kunnen dokters niet opereren door oververhitting van de centrale server. Die staat bij een bedrijf in de Franse hoofdstad Parijs, waar het ook bijzonder warm is. Daardoor ligt het elektronische patiëntendossier plat. Ook bij het Universitair Ziekenhuis in Edig en bij Antwerpen liggen de operaties stil. Patiënten worden uiteraard verwittigd. Gewone consultaties, scans, chemotherapie en nierdialyses kunnen wel meestal doorgaan. Amper 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen om wiskundige problemen op te lossen, zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen, blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mochten die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel, net als voor begrijpend lezen. En de Franse beauty retailer Sephora opent zijn eerste winkel in ons land, in het winkelcentrum Dox in Brussel. En daar staan zowel jong als oud al van deze morgen aan te schuiven om binnen te kunnen. Sephora bouwde een sterke online reputatie op en is populair door zijn uitgebreide assortiment. Wereldwijd telt de Franse beautyketen meer dan 3400 winkels en verkoopt het zo'n 500 merken naast zijn eigen collectie. Vooral bij de jeugd is Sephora erg in trek. Veel zon en zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het wat onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Het is minder warm zondag, zo'n 32 graden.
5: Er zijn nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de E17 richting Antwerpen. 27 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 25 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
7: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
5: We beginnen vandaag met een verkoeling, want sneeuw is onderweg. Dit zijn Snow en Daddy Yankee op 200 met Con Calma.

0: was vannacht een beetje het geval met die hitte. Panic Room, Camel Fat op 199. Hallo, hallo. Goedemorgen. Enfin, goedemorgen is veel gezegd, want ik heb heel slecht geslapen vannacht. Ik denk dat het bijna 30 graden was in mijn kamer en ik kan het gewoon niet aan, zo'n hitte. Ik slaap er slecht van. Ik word elk uur wakker, nat van het zweet. Het is niet fijn. Nee, overdag mag het van mij gerust warm zijn, mag het 30 graden of meer zijn. Maar 's nachts moet het verplicht afkoelen. Dat moet een regel worden of zo. Goed idee, ik vind dat een goed idee. Maar kijk, als ik de playlist van vandaag zie, dan krijg ik een smile op mijn gezicht. De 198 beste nummers van onze Summer Beat 1000 komen eraan. Met nu de perfecte song om wakker te worden.
1: Ladies and gentlemen, I want everybody to open up your discotheques.
0: DJ Frank met het geweldige Discotheques op 198.

0: Touch Me van Rui Da Silva in onze Summer Beat 1000.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Kan jij weer een zwembad of een zwemband winnen? Na bijna 2 weken Summer Beat 1000 ken je het concept nu wel. Als je een bommetje hoort, dat is zo'n splash in het water, dan moet je bommetje sturen in de Top Radio BE-app. Niet ervoor doen, dat gaat niet helpen. Enkel wanneer je de splash of het bommetje hoort, dan pas mag je sturen. En ik kan al iets zeggen, of ik kan al iets verklappen, er komt nog een bommetje aan voor 11 uur. Nu gaan we naar nummer 196 in de lijst en dat is voor de koning van de zomerse housemuziek. Armand van Helden, die is onderweg met You Don't Know Me.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, zaterdag en zondag, Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
8: En wij klussen allemaal mee.
7: Met 20% korting, hè? En op wat?
8: Op alles.
7: En wanneer?
8: Nu zondag.
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Le zomer vol liefde. Dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: Top! We make you move. 196.

Deze man heeft zoveel goede nummers gemaakt. En die passen ook allemaal perfect in de Summer Beat 1000. Armand van Helden met You Don't Know Me. En nu een heel warme oproep. Het is tijd om verplicht de radio wat luider te zetten. Geen excuses, geen enkel excuses zelf. Ook al ben je op je werk of ergens anders, loop naar die radio, zet hem nu luider, want nu, op nummer 195, je hoort het waarschijnlijk al, Virtual Zone, en niet in de Zillion-versie of in de Tombone-versie, nee, gewoon de original one. Virtual Zone van Virtual Zone.

0: Plek 194 voor Flying High. Het bommetje is gevallen, de computer heeft er iemand uitgekozen. En zometeen spelen we dus voor een zwembad of een zwemband. Eerst nog de vertragingen. Nog twee plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E17 richting Antwerpen 36 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En dan nog op de E313 richting Lummen 35 minuten bijtellen tussen Geel-West en Ham. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten. Zometeen dus het spel. Zwembad of zwemband.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de solden, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je twee stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
10: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
11: Murdered my innocent family.
10: Wraak en gerechtigheid.
11: This is not gonna end well.
10: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
12: Touché.
10: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.

0: Even wegdromen met deze Oxia en Domino op 193.
1: Zwembad of zwemband.
0: En we gaan spelen voor een zwembad of een zwemband. En ik ga dat doen met Anne. Dag Anne.
2: Hallo, dag Thibaut.
0: Zeg, jij hebt een vrije dag vandaag.
2: Ja, klopt. Gelukkig met deze temperatuur.
0: Ja. Maar je bent boodschapjes aan het doen, heb ik verstaan.
2: Ja.
0: Dus
2: ja, om enkele boodschapjes doen om op vakantie te kunnen vertrekken.
0: Ja. Op dit moment begeef je je in de mediamarkt, dus ik hoop dat mensen niet vreemd gaan kijken. Straks moest je iets winnen en beginnen roepen en zo.
2: Nee. Ik zeg, rust op, zijn niemand die mij staan. Dus ja.
0: Oké. Okay. Ga je op vakantie deze zomer?
2: Ja. Natuurlijk. En nog heel ver ook, trouwens. Ja.
0: Aha, vertel.
2: Ja, we gaan naar de Rocky Mountains, een roadtrip van Calgary. Ja, we vertrekken we vliegen naar Calgary en daar met de auto tot aan de Pacific op Vancouver Island. Dus een onderneming.
0: Maar hoe leuk is dat? Ben je al ooit in Canada geweest? Of is het de eerste keer?
2: Ja, toch wel.
0: Ah, toch wel.
2: Ja, nee, het is de tweede keer. Maar de vorige keer was de Oostkust, Toronto en de... Ja. En de Niagara Falls.
0: Dus nu een nieuwe omgeving. Ah, fijne, heel fijne vooruitzichten. Zwemband of een zwembad? Wat zou je graag willen winnen?
2: Ja, liefst een zwembad.
0: Dat heeft te maken met de temperaturen, neem ik aan? Of is er een andere reden voor?
2: Ja, het is nog een andere reden voor. Mijn mannen zijn niet zo voor, maar ja. Als het wind kan, dan kan het niet resisteren. Hè.
0: Ah, oké. Okay, eigenlijk wil je man helemaal geen zwembad in een tuin, eigenlijk?
2: Nee, je wilt dat niet. Nee. Ik wel.
0: Oei, oké.
2: Okay. Dus.
0: Okay, maar goed. Ja. We gaan spelen. We gaan zien wat het gaat worden.
2: Ja.
0: Ik ga me naar het rad begeven en ik ga draaien aan het rad. Jij mag aftellen als dat goed is. Dan mag je van 3 tot 1 aftellen en dan ga ik draaien.
2: Oké, doe je best, Thibaut.
0: Ik ga mijn best doen. Ik duim.
2: 3, 2, 1, go.
0: Ja, daar gaan we. Het is vertrokken. Ah, ik heb stress in jouw plaats. Ongelooflijk. Oké, op wat eindigt het... Het is geworden voor jou. Luister goed. Het is een... Oh, het is spannend. Ik ga de spanning er nog eventjes in. Hier komt hij. Het is geworden voor jou een zwembad. Jij wint gewoon een zwembad.
2: Wow.
0: Proficiat. Ja, hoe leuk is dat?
2: Ja, superleuk.
0: Is toch fijn? Je gaat gewoon een zwembad in de tuin kunnen zetten.
2: Ja.
0: Leuk toch?
2: Heel leuk, ja.
0: En jouw man gaat ook heel tevreden zijn, denk ik.
2: Ja, dank je wel. Want die heeft heel zweet deze voorbije nacht. Dus ik moet er ook wel een plonsje in doen. Dus.
0: Het zwembad komt eraan, Anne, en geniet er zeker en vast van. En ook geniet van je verlof.
2: Ja, ga ik doen. En nu ook. Ja, dank je wel.
0: Bye-bye, tada.
2: Ja,
1: alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. Duizend. Top. We make you move. 192.

0: brand new projects. Met King of My Castle op 191. Hier net won luisteraar Ann een zwembad, weliswaar. Maar geen paniek, ik ga er nog weggeven hoor vandaag. Dus zeker en vast blijven hangen. We hebben er 10 gehad. Tijd voor een overzicht.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 200.
0: Een beetje sneeuw op je radio. Daddy Yankee en Snow met Con Calma.
1: 199.
0: Lekker cruisen met deze Camel Fat en Panic Room.
1: 198.
0: Wakker worden met DJ Frank en Discotex.
1: 197.
0: Rui da Silva en Touch Me.
1: 196.
0: Kan hij als de beste, hè? Zo van die house zomertracks. Armand van Helden, You Don't Know Me.
1: 195.
0: Ik kreeg veel dankjewels in de Top Radio B-app om de original one te draaien. Virtual Zone van Virtual Zone.
1: 194. We're flying high.
0: Doet me altijd denken aan de kermis. Deze Flying High.
1: 193.
0: Wegdromen. Met Axia en Domino.
1: 192.
0: Hopla. Spanish. Español. Becky G. Omega. Arranca.
1: 191.
0: En net gehoord hè, deze Wamju Project met King of My Castle. Op 191. We gaan door met onze Summer Beat 1000 met zometeen Jonas Blue op 190.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
5: Zaterdag 27 juni, natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

Jonas Blue met Rise op 190. Zometeen op plek 188. Marissa Turner met Don't Need to Know Your Name. Eerst nog 189. Alesso, One Republic, If I Lose Myself.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: Goedemorgen, het is iets over 11. Je krijgt het op headlines van Bart. Goedemorgen Bart.
4: Goedemorgen. De hitte veroorzaakt problemen in enkele ziekenhuizen in Vlaanderen. In het AZ Sint-Lucas in Gent bijvoorbeeld kunnen dokters niet opereren door oververhitting van de centrale server. Die staat bij een bedrijf in de Franse hoofdstad Parijs, waar het ook bijzonder warm is. Daardoor ligt het elektronische patiëntendossier plat. Ook bij het Universitair Ziekenhuis in Edig en bij Antwerpen liggen de operaties stil. Patiënten worden uiteraard verwittigd. Gewone consultaties, scans, chemotherapie en nierdialyses kunnen wel meestal doorgaan. Amper 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen om wiskundige problemen op te lossen, zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen, blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mochten die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel, net als voor begrijpend lezen. En de Franse beauty retailer Sephora opent zijn eerste winkel in ons land, in het winkelcentrum Dox in Brussel. En daar staan zowel jong als oud al van deze morgen aan te schuiven om binnen te kunnen. Sephora bouwde een sterke online reputatie op en is populair door zijn uitgebreide assortiment. Wereldwijd telt de Franse beautyketen meer dan 3400 winkels en verkoopt het zo'n 500 merken naast zijn eigen collectie. Vooral bij de jeugd is Sephora erg in trek. Veel zon en zeer warm tot 38 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het wat onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Het is minder warm zondag, zo'n 32 graden.
3: Minder warm, 32 graden, ja. Kan allemaal. Bedankt Bart. Er zijn nog 3 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de R2 Antwerpen richting Stabroek. Daar moet je 33 minuten extra bij tellen tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 richting Antwerpen dan 25 minuten erbij tussen Boom en de Kontigse Steenweg. En tot slot nog op de E17 richting Antwerpen 21 minuten bij tellen tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
5: Je luistert naar de Summerbeat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: We tellen lekker verder af in onze Summerbeat 1000. Met nu op 187 Calvin Harris en Regan Bowman. Dit is Giant.

is bewezen, hè. Van het warme weer word je iets hitsiger. Of horny natuurlijk. Horny van Hot and Juicy op 186. Zometeen is het tijd voor Cascada. Wel niet met deze Every Time We Touch, want die is al gepasseerd in onze Summer Beat 1000. Wel met Evacuate the Dance Floor. Ze komt eraan op plek 184. Eerst nog nummer 185. En die is voor de Franse DJ Martin Solveig. Met een nummer over zat zijn en losgaan in de club. Nu mag je van mij eens losgaan op je werk of in de auto. Maakt niet uit. Dit is Intoxicated.

0: Hallo, die heeft goede muziek gemaakt. Zeg. Cascada, Evacuate the Dance Floor.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Ga ik weer een zwembad of een zwemband weggeven? En ik krijg heel veel vragen hoe ik er een winnaar uitkies. Wel, dat is heel simpel. Ik doe dat niet.
2: Nee.
0: Wel mijn beste vriend. En mijn beste vriend is meneer de computer. En die kiest de winnaar uit. Dus zo simpel is het. En zometeen ga ik ook eens vooruitblikken op dit weekend of het aankomende weekend, want dan staat Sunrise op het programma. En het belooft daar heel warm te worden. Maar ze hebben hittemaatregelen genomen. Zometeen meer.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
3: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
4: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee. Nee!
5: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
5: Ford.
6: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
12: Top. 183.

0: Ze worden beter en beter, hè. De Summer Beats bedoel ik dan. The Chainsmokers en Don't Let Me Down. Op 183. Top! Your Summer Beat. Morgen is het zover, dan begint het Sunrise Festival. En met deze hitte heeft de organisatie ook maatregelen genomen. Er is bijvoorbeeld een gratis zonnecrème beschikbaar. Er is ook gratis water, ventilatoren in de tenten. Noem maar op. Het festival gaat door in Gierlen, dus in het recreatiedomein in de Lielse Bergen. Dus aan de mainstage is er ook zo een groot meer. En het is nu... Het mag nu, moet ik zeggen. Het mag nu dat je daar gaat zwemmen. Je mag zwemmen tijdens de optredens. Dus heel fijn, er zijn redders beschikbaar om je dus af te koelen in het meer. Dus zeker en vast doen als je daar bent. Wat je nog moet doen is langskomen bij ons, want wij staan daar ook met onze Silent Disco samen met Mentos. En onze festivalreporter Esther die gaat daar ook rondlopen. Dus zeker en vast geen schrik hebben om haar eens aan te spreken. Tot morgen.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Noodkreet van Avicii en Ello Black, SOS op 182. Zometeen gaan we gewoon verder met de Summer Beat 1000 met op 181 Mandy en Body Language. Eerst nog vier plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Het is heel druk op de baan. Op de R2 Antwerpen richting Stabroek, een half uur extra tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de E17 dan richting Antwerpen 22 minuten aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: ratonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bibo van Leliendaal.
2: Summer 1000.
1: Top. We make you move. 181.

0: En zo zijn er weer 10 nummers gepasseerd in onze Summer Beat 1000.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 190.
0: Was voor Blauwe Jonas of Jonas Blue met Rise.
1: 189.
0: Geweldig duo dit, Alesso, One Republic, If I Lose Myself.
1: 188.
0: Marissa Turner and Don't Need to Know Your Name.
1: 187.
0: Over een fantastisch duo gesproken. Calvin Harris, Rag & Bowman, Giant.
1: 186.
0: Solo met dit weer. Horny. Van Hot & Juicy.
1: 100.

0: artiest waar nu voor op de dansvloer te staan. Cascada, Evacuate the Dance Floor.
1: 183.
0: Voor mij de beste schijf die de Chainsmokers hebben gemaakt. Don't Let Me Down.
1: 182. We could be more than just part-time
0: lovers. Letterlijk een noodkreet van Avicii. S.O.S. Avicii, Ello Black.
1: 181.
0: Net gehoord deze man die met Body Language. En zo wordt het tijd voor muziek van bij ons Belgische muziek van Lost Frequencies samen met Callum Scott. Where are you now?
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: staat volgende week zondag op Les Ardentes in Luik. Deze Charlotte de Witte. Age of Love op 179. We maken ons klaar voor de heetste nacht vandaag of vanavond. Het kan tot 27 graden blijven deze nacht. En ik zei het al, ik slaap al zo slecht. Ik heb geen airco, dus ik heb echt tips nodig. Ik lees zoveel, maar niks lijkt te werken bij mij. Dus laat maar komen die tips. Top Radio BE. Wat doe jij bij deze hitte om beter te slapen? Alle tips zijn welkom. Stuur het mij even door. En in de tussentijd is nummer 178 onderweg.
1: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik krijg dan niet om u, hè.
7: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist zien, wij.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
9: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club. Dat wilde niet missen.
10: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

Ik ging op zoek naar verkoeling en dan vooral om te slapen. En ik had wat tips gevraagd aan jou. Koen die stuurde bijvoorbeeld in de Top Radio B-app een warm waterkruik vullen met water en die invriezen en dan in je bed leggen. Dat vind je geen slechte, moet ik misschien eens proberen. Corinne die stuurt ook nog lakens één uurtje in de vriezer steken. Duurt niet lang, maar het helpt wel eventjes. Ja, ik dacht al om mijn kussensloop of zo in de vriezer te steken. Dat gaat misschien ook helpen. Alex die stuurt koud nat handdoekje in je nek leggen of een koud washandje op je voorhoofd leggen. Dat heb ik deze nacht geprobeerd. Maar het probleem was dan... Ja, dat gevoel, mijn kussen was kletsnat en dat was niet zo fijn. Dat is niet zo'n fijn gevoel. En dan heb je nog Laurent, die stuurt nog doen gelijk Koen op hotel gaan met airco. Ja, onze Koen die is deze nacht op hotel gegaan om deftig te kunnen slapen. Wat je niet over hebt om gewoon een nachtje rust te hebben. Ongelooflijk. Bedankt voor de vele leuke tips. Ik ga ze zeker en vast uitproberen.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, die kalde sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
3: Oh.
1: Ja!
3: Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is de Vos Lemmes.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Gebroken been in Rome?
6: Oeh.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Stop!
10: Voor een leuke studentenjob moet je blijkbaar bij de politie zijn. Bart weet meer.
11: Goedemiddag. Er is een onderzoek gestart naar de politiezone Rivierenland. Die is actief rond Mechelen, Puurs en Willebroek. Blijkbaar zou die politiezone al jarenlang jobstudenten inzetten om processen verbaal op te maken. En konden ze ook de vertrouwelijke politiedatabanken inkijken. En dat mag natuurlijk niet. Als die feiten kloppen, dan kan dat zware gevolgen hebben voor het korps in Mechelen, Puurs en Willebroek. Politiezone Rivierenland reageert later vandaag op de beschuldigingen. Goed nieuws voor als je nog moet tanken, want benzine wordt morgen goedkoper. Voor een liter benzine 95 betaal je maximum zo'n €1,81. Benzine 98 kost je maximum €1,89 per liter. En dat is toch opvallend minder dan de €2 die je vorige maand nog moest betalen voor benzine. En als je dit weekend meedoet aan een sportevenement, een optreden, school of familiefeest, bereid je dan goed voor met dit uitzonderlijke warme weer en de hoge ozonconcentraties. Daarvoor waarschuwt Volksgezondheid. Drink genoeg water, zoek een plekje in de schaduw, smeer je goed in met een hoge beschermingsfactor en draag vooral ook lichte kledij. Drink liefst niet te veel alcohol, want daardoor verliest je lichaam sneller vocht en luister ook naar je lichaam als die signalen geeft rond de hitte. En tot vanavond dus veel zon, zeer warm tot 38, 39 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot plaatselijk 40 graden. Zaterdag begint met zon, daarna wisselend bewolkt. In het westen kan het onweren en tot 39 graden. Ook zondag schijnt eerst de zon, daarna wat regen of onweersbuien. Minder warm zondag bij 32 graden.
10: Er zijn nog 2 plekken waar je een half uur of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de R2 richting Antwerpen en Stabroek. Daar is een ongeval gebeurd tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Daar moet je 52 minuten bijtellen. En tot slot nog op de E17 richting Antwerpen. 50 minuten verlies tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een half uur.
12: Je luistert naar de Summerbeat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
10: Het is tijd voor een verfrissing. Ah, zal wel zijn. Dat doet goed, hè. Bommetje.
12: Top.

0: Het bommetje is weer gevallen. Ik heb voor verfrissing gezocht. De computer heeft er iemand uitgekozen, dus het is tijd om te spelen.
1: Zwembad of zwemband?
0: En ik ga dat doen met Jens. Dag Jens.
2: Goeiedag, dag Timo.
0: Zeg, ik mag je niet te lang bezighouden, want je bent op dit moment aan het werk, hè?
2: Ja, klopt, inderdaad.
0: En wat doe je van werk?
2: Ik ben zelfstandige dagbladhandelaar.
0: Aha, en hoe noemt je dagbladhandel?
2: Dagbladhandel Jens, heel simpel.
0: Ah, ja, ja ik had zo'n vermoeden dat het die naam ging zijn. Oké, okay, leuk. Zeg, jij gaat spelen voor een zwembad of een zwemband. Wat zou je graag willen winnen?
2: Ik zou een zwembad willen winnen.
0: Ja, en is dat dan voor jezelf om erin te zitten met deze temperaturen?
2: Nee, dat is voor een familielid van me.
0: Ah, het zou een cadeautje zijn?
2: Ja, inderdaad.
0: Maar dat is heel vriendelijk. En wat als het een zwemband zou worden? Want ja, dat kan ook natuurlijk, hè?
2: Dat kan ook, dan gaan we dat ook gebruiken. Hè? Dat is geen probleem.
0: Oké, okay. Er is ergens al een zwembad aanwezig of zo? Of
2: ja, wij hebben zelf een zwembad, wij hebben geluk.
0: Oh, zou handig zijn. Oké, okay. Heel tof. Ik ga me naar het rad begeven. Want we gaan draaien natuurlijk. Jij mag voor mij aftellen van 3 tot 1, als dat oké is.
2: 3, 2, 1.
0: Yes. Daar gaan we. Wat gaat het worden? Een zwembad of een zwemband? Jens. Jij wint...
1: Zwembad.
0: Het is een zwembad, proficiat.
2: Ah, super.
0: Ja, het is al de tweede die ik vandaag weggeef. Ik breng geluk vandaag.
2: Oh, geweldig.
0: Ja, ik denk wel dat je gaat blij zijn. Hè? Extra zwem... Allee, ja, het gaat een cadeautje zijn, dus de persoon die het gaat ontvangen, die gaat content zijn eigenlijk.
2: Jawel, zeker. Daar
0: twijfel ik
2: niet aan.
0: Oké. Okay. Zeg, Jens, bedankt om mee te doen en veel succes daar nog in Dagbladhandel, Jens.
2: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com. Summer Beat. Top. We make you move. 173.

0: het van mij afhangt, dan mag al zijn muziek in de Summer Beat 1000 staan. De koning van de Tropical House, Kygo, stole the show. Hij komt er nog twee keer aan in onze lijst, nog met Firestone en met Higher Love. Op welke plek? Daarvoor ga je moeten blijven luisteren natuurlijk. Nu naar een andere geweldige DJ, Calvin Harris en Rihanna op 171. Ze zijn onderweg.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, zaterdag en zondag, Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah. Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een Tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
11: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op het toilet zit dan op het strand.
12: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
11: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
13: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: Summer Beat. Top. We make you move. 171.

0: Summer Beat 1000. Overzicht 180. You're just like my favorite song
1: going round, round my head. Muziek van bij ons, Lost Frequencies en Callum Scott, Where Are You Now?
0: 179.
1: En nog een Belgische deze, Charlotte de Witte. Volgende week dus op Les Ardents, Age of Love.
0: 178.
1: Supermode en Tell Me Why.
0: 177. We're
1: going to Ibiza. Ah, daar is nog warmer. De Venga Boys met We're Going to Ibiza.
0: 176.
1: Echt grijs is het niet vandaag. Kulsh en Grey.
0: 175. You just feel what you
1: want. Wat rustigere vibe of wat rustiger aandoen op deze donderdag. Feel what you want.
0: 174.
1: Do it, do it. Van Egg Race en Cherries.
0: 173.
1: Roger Sanchez die vraagt voor een nieuwe kans of another chance.
0: 172.
1: De man van de tropische vibes. Tropical House met Kygo, Pearson James en Stole the Show.
0: 171.
1: En nog net gehoord deze Calvin Harris, Rihanna met We Found Love. We gaan verder met onze Summer Beat 1000. Met nu eentje dat je misschien nog kan kennen. Het is een dansje dat heel trendy was op een bepaald moment. Gustavo Lima, dans maar mee met Bala.

0: Nog twee plekken waar dat je meer dan een half uur kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de R2 Antwerpen richting Stabroek. Daar moet je 45 minuten bijtellen tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen ook nog een half uur kwijt tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 30 minuten. Nu is het tijd voor Ninetoes en Final.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht aan chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

0: Cassie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu VIP-zolde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
2: Dit is Top.
3: Your summer beat.
2: Bibo van Leliendaal.
3: Summer.

Tiësto met zijn Traffic op 168. Ik krijg hier een berichtje in de Topradio BE-app van Tom. En die stuurt bedankt voor de altijd zalige muziek. Ik ben onderweg naar het zeetje en ik ben niet de enige in de trein. De treinen zitten overvol. Ja, dat kan ik begrijpen als je naar de zee gaat. Zometeen nog meer geweldige muziek met Cyril en Stumbling In op 166. Na Alcazar, Crying at the Discotheque.

mission of the group.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
3: Gooses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, hè.
3: www.goostesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
4: Dat kun je niet van sukkelen, hè?
3: Goostes, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tot?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wien?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
2: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
9: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

Dat is gemakkelijk, zij kondigen elkaar af gewoon. Scream and shout, Britney Bitch, Will I Am op 165. Zeg, zometeen na 1 uur gaat de lijst gewoon lekker verder. Bart-Jan neemt dan over en hij mag opnieuw een zwembad of een zwemband weggeven. Dat is allemaal voor na 1 uur. Nu krijg je van mij nog Nicki Minaj en Starships na Clean Bandit. Ready Beat.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur en Fraukje Kaljon zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Fraukje, warme middag.
4: Goedemiddag. De Hogeschool Odyssee schrapt volgend academiejaar de bachelor- en graduaatsproef. Het klassiek eindwerk mist zijn doel nu studenten steeds meer artificiële intelligentie gebruiken. Professoren kunnen nog maar moeilijk achterhalen of de proef werd geschreven met AI. Er komt wel een alternatief. Studenten moeten vanaf 2027 een praktisch eindwerk maken voor een stageplaats. Bijvoorbeeld door een nieuw concept te bedenken voor de speelplaats of een bouwplan te maken voor een werf. Ook andere hogescholen bekijken hoe ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Er is een onderzoek gestart naar de politiezone Rivierenland. Die is actief rond Mechelen, Puurs en Willebroek. Blijkbaar zou die politiezone al jarenlang jobstudenten inzetten om processen verbaal op te maken. En konden ze dus de vertrouwelijke politiedatabanken inkijken. En dat mag natuurlijk niet. Als die feiten kloppen, kan dat zware gevolgen hebben voor het korps in Mechelen, Puurs en Willebroek. De politiezone Rivierenland reageert later vandaag op de beschuldigingen. In Alicante in Spanje is een Belg opgepakt na een dodelijke burenruzie. De man van 68 zou zijn buurman tijdens een woordenwisseling hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleed ter plaatse. Getuigen zeggen dat ze al jaren ruzie hebben. De Belg bekende de feiten ter plaatse. Hij moet morgen voor de rechter komen. Tot vanavond veel zon en warm met maximaal tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren tot 39 graden. Zondag dan afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm rond 30 graden.
3: 4 lange files, E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, een 50-tal minuten. R2 richting Stabroek, daar is een ongeval gebeurd tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel, zorgt voor 40 minuten verliestijd daar. E34 richting Antwerpen, tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever, een half uur. Ik eindig op de R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment 25 minuten.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
3: Het wordt de leukste donderdagnamiddag van juni. De Summer Beat 1000 verklapt al zijn geheimen. Op nummer 162 staat Junior Jack. Top.

0: Work, maar vandaag niet te snel toch? Dit liedje is al 24 jaar oud en toch klinkt het fris in de oren. Ik vertel je waarom.
1: De Summer Beat 1000.
0: Het is James Hype die dit opnieuw tot leven heeft gebracht. Die Masters at Work met Work stond op 161 in de Summer Beat 1000. James Hype is echt een van de toonaangevende DJ's van dit moment. Hij gebruikt dit in zijn DJ-sets, waarbij je eigenlijk alleen de vocal gebruikt, alleen de zang. Dat knipt hij dan op en doet daar de meest straffe dingen mee. Work, hou het in de gaten, origineel Masters at Work. We hebben er 10 gehad.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 170.
0: Het was alle remmen los op Gustavo Lima's Balada.
1: 169.
0: Drie minuten lang het Ibiza-gevoel bij uitstek. Nine Toes, Finder.
1: 168.
0: Bij restaurants heb je een signature dish. Bij Tiësto een signature song. Dit is daar één van. Deze Traffic.
1: 167.
0: Ik zag je huilen in de discotheek. Ik bood je mijn schouder aan. En je mocht nog kiezen, links of rechts, wat mij betreft. Alcazar.
1: 166.
0: Blijft leuk om terug te horen, deze Cyril. Stumbling in.
1: 165.
0: Het was niet Black Eyed Peas, maar wel een stukje ervan. Will.i.am samen met Britney Spears. Scream and Shout.
1: 164.
0: Het beste van Clean Bandit met Jess Glynn toen. Zij zong het Rather Be.
1: 163.
0: Een serieus paar billen. Nicki Minaj, Starships.
1: 162.
0: Dit is Belgisch, weinigen weten dat. Junior Jack en Stupid Disco.
1: 161.
0: En dat dit meesterwerkje Masters at Work met Work op 161 in de Summer Beat 1000. We tellen verder af. Nog tot en met morgenavond, dan weten we wie er op één staat in deze fantastische lijst die perfect past bij het weer van vandaag en deze week. Zometeen weer een zwembadje weg te geven en ik heb ook nog tickets voor een heel fijn festival wat er binnenkort aankomt. Elke Klein, Transmission. Dit is nummer 160.

Dit was geen hit, tot Joris Voorn de remix uitbracht. En toen gingen de oren open en dacht iedereen, wauw, dit is goed gedaan. Eelke Klein in de Summer Beat 1000 met dat liedje, en hoe heet het ook alweer? Ja, Transmission. We moeten daar eerlijk in zijn. Bob Sinclair maakt deze dagen niet meer de grote hits zoals hij dat wel deed. Begin jaren 2000 had er toen, denk ik, een handvol. En dan vergeet ik er misschien nog wel een paar. Maar opvolging is wel voorzien, want zijn dochter Paloma, die trouwens Paloma Le Frinet tenminste heet, dat is zijn echte naam, die gaat ook niet door het leven als Paloma Sinclair. Had ze gekund, maar ze kiest ervoor om deels toch zelf voor haar succes te zorgen. Al DJ't ze vaak aan de zijde van Bob Sinclair zelf.

0: op. Zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend?
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
11: Summer Beats 1000.
12: Top.
11: We make you move.
12: 158.

Ik zal het maar toegeven, ik kijk op televisie soms naar de Dallas Cowboys Cheerleaders. Ken je dat? De Dallas Cowboys Cheerleaders is een soort van televisieprogramma, Amerikaans, waarbij ze eigenlijk op zoek gaan naar cheerleaders voor een American voetbalploeg. En die heette de Dallas Cowboys. Enfin, kijk er eens naar, misschien is het je ding, misschien ook totaal niet. Zometeen geef ik tickets weg voor het Sunrise Festival, voor zaterdag, voor één dag dus. Als je wil meespelen, hou het hier in de gaten, binnen dit en 10 minuten is dat het geval. En ik stel daar ook een moeilijke vraag bij. En het zal de eerste zijn die mij het antwoord stuurt via de Topradio BE-app, die de tickets krijgt. Het is een duo ticket natuurlijk, dus twee personen. Zaterdag het Sunrise Festival, zometeen. Deze groep ken je onder andere van You and Me, van You Got to Know en You Got to Let the Music. Dat waren drie hits van Capella. Deze niet te vergeten. Move on Baby staat op 157.

0: Er staan best wel veel 90s songs in de Summer Beat 1000 dit jaar. En dat is goed, want dat blijft zo goede muziek uit 94, deze Capella met You, Move On Baby. Zometeen binnen dit en 10 minuten stel ik een vraag voor een duo-ticket voor Sunrise Festival nu zaterdag. Jij kan het winnen, dus houd hier in de gaten. Het is echt niet zo lang meer. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West, een uur verliestijd. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een half uur. En op de E34 richting Antwerpen gaat het ook trager, tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever, 25 minuten erbij. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, verlies je 20 minuten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt? Dus?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Calvin Harris met de waanzinnige stem van Sam Smith. Promises stond op 155. Top! Your summer beat. Gaat het warm zijn dit weekend? Absoluut wel. Maar het kan ook fun zijn als je naar een festival gaat waar af en toe eens met de tuinslang wordt gespoten, waar genoeg afkoeling is, waar schaduwplekken zijn en zo verder, waar men is voorbereid op dit warme weer. Morgen start Sunrise Festival en dat in de Lielse Bergen in Gierle 3 dagen lang, vrijdag, zaterdag en zondag. Als je houdt van goede dansmuziek moet je daar zijn, denk ik, want dat Sunrise Festival heeft een fantastische line-up. Ik heb een duo-ticket, want wij gaan daar ook naartoe met Top Radio. En dan mogen we altijd wat mensen meenemen. Zaterdag, vrijdag, zaterdag, zondag zijn we er 3 dagen trouwens. Met Mentos en met onze Silent Disco. Dus kom zeker eens langs. Als je zaterdag wil gaan, heb ik nu voor jou een duo-ticket. Als jij als eerste mij het juiste antwoord stuurt via de Topradio BE-app. Het is een moeilijke vraag. Misschien ga je het wel moeten opzoeken. Maar doe het dan snel. Voor een ticket voor Sunrise, zaterdag. Dit is de vraag. Hoe laat staan zaterdag Mark with a K en MC Chucky op het podium van de Portal Stage? Stuur mij het uur door en wees snel.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.

0: Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op ostendbeach.be.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk,
4: kun je ding voorspellen.
5: Alleen, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop. Is het dan het zeven? Nee, je kan hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Moed u van.
5: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Start je zomer goed.
11: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
10: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
11: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
12: Yo, hastjes. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wil je niet wissen, bij maat.
7: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of

0: Het is Tayo Cruz op 153 met Dynamite. Ik had er net een vraag gesteld voor 2 tickets voor Sunrise Festival zaterdag. Gauthier uit Aalter, is het goedemiddag?
1: Goedemiddag.
0: Hoe laat staan zaterdag Mark with a K en MC Chucky op het podium op de Portal Stage op Sunrise? Wanneer is dat?
1: Dat is om 6 uur.
0: Om 6 uur s'avonds. Want om 6 uur morgens zou een beetje vroeg zijn en dat is belachelijk. Een uur lang gaan ze daar optreden trouwens, tussen 18 en 19 uur. Helemaal goed, je was de snelste. Dat wil zeggen dat jij de 2 tickets krijgt, dus jouw weekend is al beslist. Wat ben je nu aan het doen tijdens deze warme dagen, beste Gauthier?
1: Momenteel heb ik geluk om een weekje verlof te hebben en vertoef ik aan de zee.
0: Mooi. Geen betere week dan aan de zee te zijn dan nu toch met dat weer. Er is denk ik net iets koeler. Hoe warm zou het daar nu zijn bij jou, denk je?
1: Momenteel is het hier 31 graden.
0: Ja, in het binnenland een pak meer. In het binnenland, 4, 5, 6 graden meer. Geniet van Sunrise. Dag Gauthier.
1: Veel bedankt.
0: Fijn weekend en geniet nog van je vakantie. Bye bye.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 2 uur, de temperaturen in ons land worden goed gemonitord. Vrouwtje Kalion, vertel eens.
6: Goedemiddag. Nieuwe satellietbeelden tonen hoe groot de temperatuurverschillen gisteren waren tussen onze steden en groene zones. Vooral Brussel springt eruit. De oppervlaktetemperatuur steeg lokaal tot boven 47 graden, terwijl het Soniewoud vlakbij koeler bleef met zo'n 24,5 graden. Ook vannacht belooft het uitzonderlijk warm te worden. In de grote steden koelt het niet verder af dan 27 graden. De gevangene die dagenlang een medegedetineerde gruwelijk folterde in de gevangenis van Antwerpen, krijgen in beroep lichtere straffen. Ze werden vrijgesproken voor poging tot moord. Het slachtoffer had verschillende breuken, brandwonden over zijn lichaam en hij werd mensonterend behandeld zonder dat het gevangenispersoneel iets door leek te hebben. De 3 hoofdbeklaagden kregen eerst celstraffen van 20 en 15 jaar cel voor poging tot moord, foltering en verkrachting. Maar dat is nu aangepast tot 18, 12 en 17. Jaar. En de dodentol na de 2 zware aardbevingen in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden gevallen. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van mogelijke Belgische slachtoffers. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. Ook andere regio's zijn zwaar getroffen. De noodsituatie is er afgekondigd. Intussen sturen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje ook hulp naar Venezuela. Tot vanavond veel zon en warm met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren dan tot 39 graden. Zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm dan rond 30 graden.
5: 3 lange files waar je niet wil instaan. R1 richting Nederland, van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. In totaal daar 3 kwartier. E17 richting Antwerpen, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 38 minuten. En op de E34 gaat het ook trager. Van Zelzate richting Antwerpen, tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever, 26 minuten.
7: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
5: Zijn er in Amsterdam nog altijd zoveel coffeeshops? Ik vraag het voor een vriend. Hier is Mau P op 150.
7: Top.

Het is gelato weer. Chocolade, limone, alle mogelijke smaken. In Italië hebben ze dat, in ons land ook. Ik moet eerlijk zeggen, zowel chocolade als citroen zijn mijn favorietjes. Maar als ik dan een horentje neem, dan wil ik liefst dat de eerste bol op het horentje, nu ga ik moeilijk doen hè, citroen is. En niet omgekeerd. Dus citroen en dan daarbovenop chocolade. Kan je zeggen waarom? Als dat omgekeerd is, dan eindig je met chocolade en heb je zo een zoete plakbek. En ik hou niet van zoete plakbekken, dus vandaar citroen aan de onderkant. Hé, er is over nagedacht. Je kreeg die fantastische Italiaanse song in de Summer Beat 1000. Hugo El Professor samen en Bella Ciao. Ze stonden op nummer 149. Ik even zo, even tot rust komen. Zo. Even. Het is al goed geweest vandaag, toch? Even chill en dan kunnen we weer verder. Dat vind ik wel. Het is 11:11. Dit is de Summer Beat 1000 bij Top. Met nu een van de leukste Anne-Marie songs. Sean Paul zingt ook mee bij Clean Bandit. Dit is Rockabye op 148.

0: vind hem te laag staan. Dit mag hoger. Misschien volgend jaar Clean Bandit, Sean Paul en Anne-Marie met Rockabye Baby. Vroeger, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar vroeger werd er alles gescholden. En dan zeiden ze bijvoorbeeld tegen iemand zo van, jij bent een...
1: Johnny.
0: Ja, dat werd al eens gezegd. Ik heb dat tegen mij nooit gezegd. Maar ik weet dat ik heb dat misschien zelf ook al eens gezegd tegen iemand die zo een beetje uit de band sprong. En dan zei ik van, hey...
1: Johnny.
0: Ja, tegenwoordig is dat niet meer. Dat komt dankzij dit liedje, denk ik, waar dan in gezegd wordt...
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Vrij vertaald, Johnny, de mensen zijn een beetje gek en sindsdien is alles oké.
1: Okay. All day, all night, all day, all night, all day, all night. All night. What the

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
6: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
10: En wij klussen allemaal mee.
9: Met 20% korting, hè? En op wat?
10: Op alles.
9: En wanneer?
10: Nu zondag.
9: Wie klust er allemaal mee?
10: Wij klussen allemaal mee.
11: Hoe maakt u het?
12: Samen met Jamma.
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Het is

0: iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
1: Dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
3: Top. 146.

0: Sweet Girls op 146. Heel wat luisteraars hebben opgemerkt dat er al even geen bommetje meer is geweest. Zitten we zonder zwembaden? Maar nee, belangen niet. Vandaag, vanmiddag, morgen op de laatste dag van de Summer Beat 1000 hebben we nog altijd zwembaden voorzien. Alleen moet je nu een klein beetje geduld oefenen, maar ik beloof jou voor 4 uur vanmiddag nog een zwembadbommetje te laten horen. Je weet, je stuurt dan bommetje via de Top Radio BE-app. Maak je kans op een gigantisch groot opzet zwembad van 4,30 meter lang. Daar gaan we voor spelen, straks. Ik merk dat er tegenwoordig heel veel dingen belangrijk zijn aan een hit en een hit creëren. TikTok kan jou daar heel erg bij helpen. Andere sociale media natuurlijk ook. Radiostations bepalen ook nog altijd heel vaak of iets een hit wordt of niet. En natuurlijk DJ's. En ik merk dat er terug wat animo is bij de jeugd voor dit liedje uit 1989. Omdat een aantal grote DJ's dit terug opnemen in hun set. Altijd goed, zal het ook altijd blijven.
1: 145.
0: Het is Technotronic. Pump up the jam.

0: Niet iedereen die eraan meegewerkt heeft, heeft zijn centen gezien, maar dat tot daaraan toe, de eer kan je wel krijgen natuurlijk. Technotronic, Pump Up The Jam, zometeen een stukje uit de speech van Martin Luther King, en dat is bijzonder oud, maar heel mooi gedaan door Bakermat. Op de weg E17 richting Antwerpen aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 40 minuten erbij. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. En ook op de E34 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 20 minuten.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit is Top. Your summer beat. Bart-Jan de Prater. Top. We make you move. 144.
8: I have a dream. One day. This nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

Het was 1963, toen hadden ze nog zo geen warme zomers, denk ik. Martin Luther King, vrijheidsstrijder bij deze bakermat, dat saxofoontje deed het hem natuurlijk wel. Ze stonden op nummer 144. Van Martin Luther King naar Martin Garrix, het is een kleine sprong. Hij heeft een song uit met Madonna, die heet Bizarre. Is benieuwd hoe dat gaat klinken, die twee samen.

Op je luchtmatras. Op het water met een briesje. En dan zo af en toe een bootje die voorbij komt, die jou een klein beetje zo die golfjes geeft op die luchtmatras. Ik zou ervoor tekenen. Het enige nadeel van een luchtmatras vind ik, als je niet goed oplet, dan word je zo meegenomen door de stroming van het water. En voor je het weet, ben je 500 meter verder. En dan moet je zo gaan terugpeddelen. Dat vind ik iets minder leuk natuurlijk. Maar goed. Er komt straks een bommetje aan, dus kans op een zwembad. Ook vandaag en morgen nog het geval in deze Summer Beat 1000. We tellen verder af richting nummer 1. 141 is voor Imani, Don't Be So Shy.

0: Het gaat hier lekker vooruit.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 150.
2: Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam.
0: Wat een melodie toch. En wat een klankjes die ze gebruikt hebben. Mau P, Drugs from Amsterdam.
1: 149.
0: Iedereen die van Italië houdt, zingt dit graag mee. Bella Ciao, Hugo en El Professor.
1: 148.
0: Het was voor Clean Bandit, Sean Paul en Anne-Marie met Rockabye.
1: 147.
3: Johnny, la gente está muy loca.
0: De mensen zijn soms een beetje zotjes, vooral op de weg. Merk ik dat ook, morgen zal het weer zijn. Ik vind vrijdag zo de gevaarlijkste dag op de weg. Op een of andere manier rijdt iedereen dan anders. Zak nou al.
1: 146.
0: Street Girls. Van Toca Frisco.
1: 145.
0: Eeuwige classic en vooral handtekening van België in het buitenland. Technotronic, Pump Up The Jam.
1: 144.
0: Martin Luther King en de saxofoon van Bakermat. One Day.
1: 143.
0: Een van de eerste grote hits van Martin Garrix. Deze Animals blijft goed.
1: 142.
0: Toen zaten we op het water. Met Mr. Props en Robin Schulz. Wave after wave.
1: 141. Take off your
0: clothes. No, en Imani. Don't be so shy. Zometeen op nummer 130. Major Lazer en Lean On.
4: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
6: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
7: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
8: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de

Het is Major Lazer met Lean On op nummer 140. Gisteren had ik Daft Punk met Harder, Best, Better, Faster, Stronger. Waar in de live versie ook een stukje in zit van dit liedje. Eigenlijk een soort van mashup van twee grote hits die ze scoorden. Dit is die Around the World solo, om het maar even zo te zeggen. Het was 19.

0: ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Top!
4: Dagrecords zijn er om te sneuvelen, het is weer gebeurd. Vrouwkje, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. Het is de warmste 25 juni. In Ukkel is een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Dat meldt het KMI. Daarmee is het dagrecord van 1976 verbroken. Toen was het 33,6 graden. De temperatuur kan in de loop van de namiddag zelfs nog verder oplopen. En ook vannacht kan nog een warmterecord verbroken worden. Opgelet als je naar Gent wil. De NMBS schrapt rond deze tijd alle dieseltreinen van en naar Gent. Het is een preventieve maatregel om technische incidenten tijdens de warmteuren te vermijden. Daardoor rijden deze namiddag en avond geen treinen meer tussen Gent en Ronse, Gent en Eeklo en Gent en Geraardsbergen. Ook op andere trajecten is er hinder. De komende 2 dagen verdwijnen ook zo'n 40 spitstreinen en een 60-tal stoptreinen. Er rijden wel extra treinen richting de kust. In het noorden van Frankrijk is een kind van 3 jaar overleden in een snikhete auto. De jongen was thuis aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en had zichzelf opgesloten in de auto die buiten stond. De ouders vonden de jongen pas na 3 kwartier. Alle hulp kwam te laat. Ook Frankrijk kreunt onder een uitzonderlijk hete golf. Maandag stierven ook al 2 kinderen van 2 en 4 door de hitte in een auto. Tot vanavond veel zon en warm met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren tot 39 graden. En zondag afwisselend opklaringen en onweerspuien. Iets minder warm dan rond 30 graden.
4: Ik geef jou de 4 langste files. E17 richting Antwerpen tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. 45 minuten daar. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 33. E34 richting Antwerpen gaat ook trager. Tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 20 minuten. En dat geldt ook op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 20 minuten verliestijd.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
4: Er was daarnet nog geen bommetje geweest. Nu wel!

0: Het heeft een hoog meezinggehalte. Dat kan ook in deze Summer Beat 1000. Ze stond op 137. Kate Ryan.
1: Zwembad of zwemband.
0: Daarnet was er het bommetje en Annelies uit Ransel heeft dat goed gehoord. Annelies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Naar waar zijn jullie onderweg momenteel?
2: Ha, naar het zwembad.
0: Oké, en daar is een reden voor, hè? Waarom?
2: Het is heel te warm.
0: Oké, en jouw zoontje is jarig, vertelde je mij daarnet. Ja, je zou het bijna vergeten. Hoe oud is hij geworden?
2: Hoeveel jaar ben je geworden? 6 jaar.
0: Wat een mooie leeftijd. En dat kan je inderdaad niet beter vieren dan in het zwembad, beste Annelies. Goeie keuze, maar nog leuker, denk ik, is als hij de volgende keer gewoon zijn zwembad thuis heeft. Het is zo'n groot opzetzwembad. 4,30 meter, 2,5 meter breed, meter hoog. Dus dat is perfect, denk ik, hè?
2: Perfect.
0: We gaan eens draaien aan dat rad als jij aftelt. Doe maar.
2: Wij gaan samen tellen.
0: Ja.
2: 3, 2, 1.
0: Let's go. Eens kijken waar hij eindigt. We gaan snel weten of het een zwembad of zwemband is. Beste Annelies, het is een...
1: zwemband.
0: Zwemband. Maar ook dat is leuk, want het zijn zo gepersonaliseerde van Top Radio. Daar kan niet in liggen. Dat is perfect ook om gewoon even in een ander zwembad te gaan duiken met zo'n zwemband erbij en ook wel veilig. Maak er een fijne middag van.
2: Dankjewel.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

Weet je waar ik nu wel zou op durven? Op zo'n echte hoge waterglijbaan. Je kan het ook een watermat noemen, je weet wel wat ik bedoel. Je kan zo'n aanloop nemen en dan slier je naar de andere kant van de tuin. De groep heet gewoon ook Watermat, tenminste met Bullet. In deze Summer Beat 1000 stonden ze genoteerd op nummer 135. Zometeen onder andere Michelle Kleijs. Rihanna staat nog in de lijst zometeen. Dit is Kygo. Firestone, een van zijn eerste, op 134 deze week.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radion.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Ja, Wadden, dat is iets speciaals, eerlijk gezegd. Michel Claes, La Mescla, staat ook in deze Summer Beat 1000. Ik hoef je niet uit te leggen waarom. De trommels, die vlogen langs je oren. Dat hoorde je ook wel. Ik moet even een waarschuwing uitsturen naar een aantal mensen.
1: Attention!
0: Ja, even een toch een kleine waarschuwing. Er komt straks een liedje aan die niet geschikt is voor hart. Patiënten. Dus als jij een kleine hartafwijking hebt, of je hebt een pacemaker, of je hebt vernauwde bloedvaten, whatever. Omdat we straks richting de 170 beats per minute gaan met Paul Elstak. Je bent gewaarschuwd. Eerst Rihanna, dit is Disturbia.

0: Rihanna, tegenwoordig voltijds mama. En je weet, dan is er weinig tijd voor andere dingen natuurlijk. Dus niet meer aan de hits tegenwoordig. Disturbia kreeg je door. Zometeen gaan we echt los van het padje. Want Paul Elsta komt eraan met Rainbow in the Sky. Op de weg is het ook los van het padje. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur extra. Dat geldt ook op de R0, de Brusselse buitering. Tussen Grimbergen en Zellik ook daar een half uur erbij rekenen. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En op de E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 20 minuten momenteel.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visky.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik dacht aan chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Dat wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: DJ Paul Elstak, een van de vaders van de Nederlandse gabbercultuur. Toch, je kreeg hem met Rainbow in the Sky.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 140.
0: Ja, het gaat hier vooruit. Major Lazer stond op 140 met Lena.
1: 139.
0: Met een hele synchrone videoclip erbij. Moet je maar eens bekijken op YouTube. Daft Punk.
1: 138.
0: Ray zong bij Jax Jones. You Don't Know Me.
1: 137.
0: Dat moest je kunnen. Grootste hit van Cage Ryan en heeft het nooit zelf geschreven. Eigenlijk gewoon een cover. Désenchanté.
1: 136.
0: Infinity van Infinity Inc. Inc. Inc.
1: 135.
0: Watermat. Alles met water is goed deze dagen. Bullet.
1: 134.
0: Kygo uit zijn beginperiode. Deze Firestone.
1: 133.
0: Het buitenbeentje van dit uur. La Mezcla. Michelle Kleis.
1: 132.
0: Dit kent iedereen, Rihanna en Disturbia.
1: 131.
0: En dan was er Paul Elstak met Rainbow in the Sky aan 170 beats per minute door je radio. Het is dringend tijd om dat tempo een beetje naar beneden te halen. Een cocktail met heel wat ijsblokjes, beetje limoen, beetje munt. Het zou smaken bij deze temperaturen op donderdag namiddag. Smaken doet dit ook Afro Medusa, Pasilda.

0: Een beetje drum and bass heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Zo ook in de Summer Beat 1000. Sigma op 129, Nobody to Love.
1: Oh yes, see it.
0: Dit is dan weer een ander verhaal. Ze hadden één hitje en dat kon je meezingen omdat het gewoon heel eenvoudig Takata is. En het groepje, dat klonk dan met de naam Takaba.

0: hits van de afgelopen 20, 30 jaar passeren in deze Summer Beat 1000. Takka bro, takka ta.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Eurosilo, dat is gewoon buten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Mo, zie je kameretten van je mode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je bij wie?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
2: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Moduvan.
5: Liquid dat er wint. Wieder mooi, kom je net de zak slimmer.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Start je zomer goed.
10: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
9: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
10: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
11: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tiketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
6: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1.

Een liedje over Jodie en Rebecca. Die dragen denk ik deze dagen hun nieuw aangekochte zomeroutfits maar al te graag. Get Busy van Sean Paul in de Summer Beat 1000. Hij stond op nummer 127. Ik kreeg vandaag een life-saving tip van Bram van Hey. Die zei tegen mij, voor je vertrekt, leg eens je airco aan van je auto via de app. Dat kan. Ik was mij daar niet van bewust. Ik heb dat gedaan. Waarvoor veel dank. Ga eens kijken of het al cool genoeg is. 126 is James Hype.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: De hitte heeft ook impact op enkele ziekenhuizen en Fraukje heeft daar meer details over. Top headlines van 4 krijg je nu.
5: Goedenamiddag. Alle niet dringende operaties in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven nog de hele dag geschrapt. Het ziekenhuis kan niet aan de elektronische patiëntendossiers omdat de centrale servers oververhit zijn geraakt. Het bedrijf waarmee het ziekenhuis samenwerkt ligt in Parijs en ook daar is het uitzonderlijk warm. Deze voormiddag werden al een 50-tal operaties geschrapt, maar intussen is beslist om alle 115 ingrepen te annuleren. Het crisisteam van het ziekenhuis komt over een uurtje opnieuw samen voor een stand van zaken. In Gent heeft de brandweer vanmiddag een zoekactie gestart naar een mogelijk vermiste persoon in het water. Tijdens een oefening vond het een gsm en een t-shirt langs de kant van de ketelvaart. Er werden duikers en 3 boten ingezet en ook de mug en politie kwamen ter plaatse. Maar niemand werd gevonden. De persoon bleek gewoon thuis in zijn bed te liggen en was zijn spullen daar vergeten. En er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. Het is de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het meer dan 34 graden, dat meldt het KMI. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud. Toen was het 33,6 graden. De temperatuur kan in de loop van de namiddag nog verder oplopen. En ook vannacht en morgen kunnen nog warmterecords sneuvelen. Tot vanavond veel zon en warm dus met maxima tot 38 graden. Morgen de heetste dag tot zelfs 40 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna wisselend bewolkt. Het kan ook onweren tot 39 graden. Zondag afwisselend opklaringen en onweersbuien. Iets minder warm dan rond 30 graden. En vanaf maandag dan geleidelijk minder warm.
4: Gelukkig geen file-record op deze donderdagnamiddag. Ik heb 5 vertragingen van 20 minuten of langer. Ik begin op de E17, 40 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. U schuift ook aan richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de E34 een half uur tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Buitenring van Brussel, 20 minuten tussen Machelen en Wemmel. En dan nog eentje van 20 minuten richting Nederland op de Antwerpse ring. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
4: I Wanna Feel the Heat zingen ze nu. En wel, ga dan gewoon naar buiten. Offenbach gaat goed verschieten. Samengevat, dit is de zomer.
6: Top.
4: In overdrive.

0: Overdrive van Offenbach. Summer Beat 1000. De voorlaatste dag van de Summer Beat 1000. Wat zijn die dagen gevlogen? En we naderen de top 100 van de Summer Beat 1000. Ik heb de playlist van dit uur al eens bekeken. Oh man, het is echt elke track raak. Dus het is de moeite om te blijven luisteren, want ik mag misschien zelfs ook nog een zwembad uitdelen. We hebben er nog. Nog meer dan één zelfs. Dus gewoon blijven luisteren. Dat is ten zeerste aan te raden. Ook al ben je aan het wegsmelten op dit moment met die extreme temperaturen. Ik heb nu trouwens de grootste hit van de Black Eyed Peas in de Summer Beat 1000. Het was een protestlied destijds tegen al het geweld in de wereld. People killing, people dying. En opnieuw super actueel. Dit is
1: 123.

0: Maar eerlijk gezegd, het is te warm om niet lief te zijn voor elkaar. En toegegeven, ook te warm om te knuffelen. Dus we gaan ook niet onoverdrijven, beste Black Eyed Peas. Iconische track is dat wel, die Where Is The Love. De grootste hit van de Black Eyed Peas in de Summer Beat 1000. En over iconisch gesproken... Eric Prydz wilde ooit met een van zijn tracks bewijzen dat spanningsopbouw soms belangrijker is dan snelheid. En dat mag je bij de volgende heel letterlijk nemen, want Eric Prydz neemt zijn tijd, namelijk de volle 8 minuten. En dan weet je al welke eraan komt. En ik ga hem dan ook helemaal laten horen. Dit is jouw nummer
1: 122. Dit is de kick-off van je topzomer. De Summer Beat 1000.

0: Dit is muziek waarvoor ik in de auto blijf zitten. Met de radio vol een bak aan, ook al ben ik al op mijn bestemming aangekomen. En als je je ogen sloot, kon je ze ook zien. De 3D-hologrammen en de laserstralen die deze opus nog veel beter maken. Als je die in een liveshow hoort. Het is de nummer 122 in de Summer Beat 1000. Opus van Eric Prydz. En stiekem had ik eigenlijk gehoopt dat het zwembadbommetje ging komen op de climax van Opus. Maar ik heb het niet gehoord en jij ook niet. Dus nog even inhouden met dat insturen van bommetje. Ik weet dat je een zwembad wil.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Misschien wel het zwembadbommetje. In elk geval krijg je dit. Dat is wel al zeker. LMC en U2, ze zijn onderweg met Take Me To The Clouds Above.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, zaterdag en zondag, Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Nou, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend?
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
6: Summer Beat.
4: Top.
6: We make you move. 121.

0: Ik ga de Summer Beat 1000 heel even op pauze zetten. Het is tijd voor een hydratatiepauze. Dat is belangrijk.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 130.
0: Terwijl jij iets neemt om te drinken, ga ik even met jou door de laatste

0: Een van de mafste platen uit de Summer Beat 1000. Taka Bro en Takata.
1: 127.
0: Een zomerlijst zonder Jean-Paul is eigenlijk geen echte zomerlijst. Daar zijn we het allemaal over eens. Jean-Paul, Get Busy.
1: 126.
0: Zet de airco ook maar op standje maximum in de Ferrari van James Hype.
1: 125.
0: Flowrider en David Guetta met The Club Can Handle Me.
1: 124.
0: I Wanna Feel The Heat, Overdrive van Offenbach.
1: 123.
0: En dan de warme boodschap en de warme klanken van de Black Eyed Peas. Where Is A Love?
1: 122.
0: Ik heb het getimed. De volle 8 minuten heb je hem gehoord. Eric Prydz en het legendarische opus
1: 121.
0: En van dit word ik altijd heel blij. LMC en U2, Take Me To The Clouds Above. Nou, dat zei ik toch. En nu aftellen met
1: 120.

0: 3, 4.
1: Vorig jaar was het ook warm in de maand juni. Vraag dat maar aan Pitbull, want hij was toen voor een optreden in het Sportpaleis. Toen nog het Sportpaleis, vandaag de Afwasdome. En die is een beetje boos geworden op het podium, omdat het veel te warm was. Maar eigenlijk was de hitte van toen peanuts vergeleken met vandaag. Dus die mag al blij zijn dat hij deze dagen niet op het podium van de Afwasdome staat. Als er nu één artiest is waarvan ik zou denken, die kan nu tegen wat tropische temperaturen, dan is het wel Pitbull, maar blijkbaar heb ik me daar een beetje aan mispakt. Goed, dit is de Summer Beat 1000 met nu
2: 119.
1: Lily Wood and the Prick. Even laid back, dat mag wel, hè?

0: Dit blijft zo mooi. Lily Wood en The Prick en Prayer in C. Zometeen trouwens, met de nummer 117 komt er muziek aan van een Afrikaans land. Vanuit een Afrikaans land dat vanavond op het WK aan de bak moet. En als je een beetje WK-addict bent, dan weet je dat er zo meteen muziek aankomt uit Côte d'Ivoire. Dus ik zou daarvoor blijven luisteren, want het gaat er nog heter aan toe gaan. Eerst de files. Ik heb er een aantal op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Je schuift ook aan op de buitenring van Brussel. Een half uur tussen Vilvoorde, Koningslo en Jezelik. Dan ook nog aanschuiven richting Nederland op de Antwerpse ring. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Binnenring Brussel. 20 tussen Expo en dat is dan aanschuiven tot Machelen-Woluwelaan. En ook nog 20 minuten richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ik eindig op de E34, 20 extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, verlies je dan minder tijd dan een kwartier.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.

0: Nummer 118 in de Summer Beat 1000. Chris Brown. En yeah, three times. En three times bewegen, dat is dan...
1: Bewegen!
0: En in Ivoorkust zeggen ze...
1: Poeza, poeza!

0: Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas.
1: C'est la musique de Côte d'Ivoire. Bouger, bouger, nummer 117. Ah, oh, goed. Even bekomen, want dat was een feestje in de studio hier bij ons. Vanavond speelt Ivoorkust trouwens, waar die mannen van Magic System van afkomstig zijn, tegen Curaçao op het WK-voetbal. Die laatste is een beetje de underdog, hè, met Dick Advocaat aan het roer, dus dat zou echt wel een stunt zijn, mochten ze winnen van Ivoorkust. Maar ja, in voetbal is niets onmogelijk, dus ik ga kijken vanavond. Om 10 uur begint de wedstrijd. Hopelijk is het tegen dan al enkele graden afgekoeld. Ja. En dan nu...
2: 116.
1: Dit is Disciples met Calvin Harris. How deep is your love?

0: Ik neem je eventjes mee naar mijn eigen tuin. Ik heb daar 2 jaar geleden een heel klein muntplantje gezet. Maar ondertussen is dat een hele muntstruik geworden. Wat zeg ik? Een muntbos. Dus als iemand een beetje munt wil, komt maar gewoon halen, hè. Ik trakteer. Je gaat het zo meteen kunnen gebruiken voor de nummer 115. En als je dan toch komt, breng je ook wat ijsblokjes mee.
1: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Ze had kat al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nein.
5: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, en zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
7: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

0: Deze Robert Abigail heeft een drukke festivalzomer, maar waag het hem niet. Of waag het niet, ging ik zeggen, om hem op een mojito te trakteren, mocht je hem tegenkomen op een festival.
1: Nou, dat is heel lang geleden, maar ik lust geen mojito's en toen eigenlijk ook al niet. Het was ook niet mijn idee om het mojito-song te noemen, dat was van Bacardi, hè?
2: Wat is dan wel je favoriete drankje?
1: Een rumcolaatje of een Negroni.
0: Een rumcola of een Negroni, dus dat moet je wel onthouden. En dan nu, slechte Engelse grammatica in de Summer Beat 1000. Dus als je nog een examen Engels hebt, even oren sluiten. The way I are, dat is geen goed Engels. Maar blijkbaar heeft Timbaland het destijds wel heel bewust gedaan, die titel zo gekozen om op te vallen. Dat is ook een strategie.
3: 114.
0: Dit is The way I are van Timbaland bij Top.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Top!
3: Hoog tijd voor de topheadlines van 5 uur met Vrouwtje. Dag Vrouwtje, goedenamiddag.
4: Goedenamiddag. Er komen 1700 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft onderwijsminister Demir aangekondigd in het Vlaams parlement. Demir erkent dat er structurele problemen zijn. Er lopen lange wachtlijsten. Zo kreeg slechts de helft van de aangemelde kinderen in Gent een plaats in het buitengewoon basisonderwijs. In Antwerpen kreeg zelfs 2/3 van de kinderen voorlopig geen plek. Op korte termijn zet Demir extra plaatsen waar de noden het hoogst zijn. Ze investeert zo'n 87 miljoen euro in het buitengewoon onderwijs. Alle niet dringende operaties in het AZ Sint Lucas in Gent en het UZA in Edegem blijven nog de hele dag geschrapt. Het ziekenhuis kan niet aan de elektronische patiëntendossiers met medische gegevens omdat de centrale servers oververhit zijn geraakt. Het bedrijf waarmee het ziekenhuis samenwerkt ligt in Parijs. Ook daar is het uitzonderlijk warm. Deze voormiddag werden al een 50-tal operaties geschrapt, maar intussen is beslist om alle 115 ingrepen te annuleren. Het crisisteam van het ziekenhuis bekijkt of ze morgen weer kunnen opereren. Buitenlandse Zaken bekijkt op dit moment of ons land hulp stuurt naar Venezuela. Het werd afgelopen nacht getroffen door 2 zware aardbevingen. De dodental loopt snel op. Er stierven intussen al meer dan 160 mensen en bijna 1000 anderen raakten gewond. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in het land. Intussen sturen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje al hulp naar Venezuela. En voetbal. Wouter Franke wordt de nieuwe trainer van Heart of Midlothian. Dat is de vice-kampioen van Schotland. Hij tekent er een contract van 2 jaar. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden. De ploeg had een echt topseizoen met een 3e plaats in de competitie en speelt nu dus ook Europees voetbal. Maar Franke koos voor een nieuwe uitdaging. Het is de eerste keer dat hij een buitenlandse club traint. Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In de grote steden wordt het niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag dan eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden.
3: Nog meer muzikale zomerbommetjes zijn onderweg voor jou. En hopelijk ook dat zwembadbommetje waar zoveel luisteraars op zitten te wachten. Hè. Misschien win jij het komende uur wel een zwembad voor in je tuin. Dat zou mooi zijn. Nu de files op de E17 gaat het langzaam. 40 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E40 is een ongeval gebeurd. Daardoor een 30 minuten extra tussen Zwijnaarden en Erpenmeren. Buitenring Brussel een 30 minuten tussen Vilvoorde Koningslo en Jette. Op de E314 tussen Lummen en Halen ook aanschuiven, 30 minuten. 20 minuten op de op de Antwerpse ring tussen Nederland, of tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dat is in de richting van Nederland dan. Op de E34 20 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Ook nog 20 op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
3: Het is zo te horen hoog tijd voor een glas water. En ondertussen draai ik La Da Di Da Da, die ken je sowieso. Gypsy Woman is dit. Van Crystal Waters. Top.

0: stem van Sharon den Adel op die track van Armin van Buuren klinkt zoals de airco in deze radiostudio. Heel verfrissend, moet ik zeggen. Ja, de Summer Bee 1000, dat is een zware inspanning. Dus daarom doen we ook elk uur een hydratatiepauze. En het is weer van dat...
1: De Summer Bee 1000. Overzicht 120.
0: Met andere woorden, de lijst gaat heel eventjes op pauze en ik neem je mee 10 platen terug. Pitbull, I Know You Want Me, kreeg je te horen.
1: 119.

0: Dit is een beat voor in de hangmat. Prayer in C, Lilywood and the Prick.
1: 118.
0: En om te vermijden dat we in slaap vallen in de hangmat, is er deze Chris Brown en Yeah, Three Times.
1: 117.
0: Voor mij persoonlijk hoogtepunt van het vorige uur. Zo fijn om ook te horen. Magic System.

0: Disciples en Calvin Harris met de How Deep Is Your Love.
1: Nummer 15.
0: Of hij het nu wil of niet, Robert Abigail zal eeuwig en altijd verbonden blijven met die Mojito-song. Het is ook zo'n grote hit geweest destijds.
1: 140.

0: De warme bas van Timbaland en Carrie Hilson. The Way I Are.
1: 113.
0: Onze eigen Reggie heeft ook een mooie status wat betreft het maken van zomerhits. Enkele jaren geleden heeft hij de zomer veroverd met deze Summer Life.

0: mocht ik de Summer Beat 1000 in een radiostudio zonder airco moeten presenteren, dan zou ik dus zo klinken. Zou er geen deftig woord meer uitkomen.
1: Crystal Waters. 111.

0: Voor mij persoonlijk beste track van Armin van Buuren ooit gemaakt samen met Sharon den Adel, In and Out of Love. Uitkijken voor het bommetje, het zwembadbommetje, want dat kan jou een zwembad voor in de tuin opleveren.
1: 110.
0: Dit is Fisher, I'm losing it.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solde, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
9: Duizend. Top. We make you move. 108.

0: Och, zwijg mij ervan. Zwaar onderschat probleem deze dagen, die insomnia. Ja, slapen met een kamer waar het 30 graden is. Dat is niet aan te raden natuurlijk. Dus ja. Goed, het is tijd om te spelen.
1: Zwembad of zwemband.
0: En we spelen met Leen uit Herentals. Dag Leen.
2: Hallo, dag Bram.
0: Alles goed daar?
2: Ça va, een beetje warm.
0: Ja, dat, ja, de meest gehoorde opmerking van de dag. Zeg, je hebt al een zwembadje, moet ik zeggen, zwembadje. Jouw zwembad is wel aan een upgrade toe, vertel.
2: Klopt, zeker, ja. We wonen in een wijk en ik vond, ja, met mijn zoon hier alleen, maar die heeft heel veel vriendjes. Dus ja, zijn vriendjes komen heel vaak in de tuin spelen.
0: Mm-hmm.
2: Met gevolg dat de zwembad echt wel klein is, met al die speelgoed daarin. Okay. Dus ja, gisteren zat er met zes in. En,
0: zes kinderen in één zwembadje? Shit, jong. Ja,
2: nee, ja.
0: Dan heb jij dringend een veel groter zwembad nodig. Wij kunnen daarvoor zorgen, want en dat het een goede 4 meter is, dat zwembad dat wij hier weggeven. Dus ja, dat is al een upgrade, sowieso, hè?
2: Ja, zeker.
0: Beste Leen, weet ook dat het een zwemband kan zijn. Dat is het spel, hè?
2: Ja, maar ja, dan zijn we ook al blij. Ik ben al heel blij dat ik de kans maak.
0: Dus. Oké, okay, inderdaad, want heel veel mensen willen spelen, maar die raken gewoon niet binnen. Die worden niet uitgepikt door de computer, dus wat dat betreft heb je toch al geluk. Goed, ik ga het even spannend maken. Leen, jij mag aftellen. Van je 3, 2, 1 en dan ga ik draaien aan het rad.
2: Oké. 3, 2, 1.
0: Ja! Ik hoop samen met jou dat we bij het zwembad uitkomen.
2: Ik hoop ook.
0: We gaan het hier bijna weten, Leen.
2: Ja, spannend.
0: Het is overduidelijk. Iedereen die nu meekijkt via onze site of via VTM Go kan het zien. We zijn uitgekomen bij
1: zwemband.
0: Een zwemband. Ja, geen bad.
2: Ja, dat is niet erg.
0: Maar
2: kan ik soms over in een zwembadje.
0: Ja, het is dat. Voilà. Het is een hele grote zwemband van Top Radio. Dus dan is het zwembad dat je nu hebt ook meteen helemaal gevuld. Dus die kinderen, ja, die moet je ergens naar andere vriendjes sturen, denk ik. Het gaat voor jou alleen zijn.
2: Voilà. Nee, maar dat is niet erg.
0: Oké. Okay. Dankjewel voor het meespelen. En geniet nog van de hitte daar.
2: Ja, ik wil hem ook daar.
0: Dank u. Bye-bye. Salukus.
2: Bye.
0: Dit is 107. Starlight van de Superman Lovers. Ik had het zo gegund. Maar het is dus een zwemband geworden. Ja, volgende keer meer geluk misschien voor jou. Want we gaan nog spelen tijdens de Summer Beat 1000. Morgen op de finale dag. Hier

0: wel leuk om te zien dat we al foto's binnenkrijgen van luisteraars die vorige week zo'n opzet zwembad hebben gewonnen. Ja, onze partner Hermie.com heeft die al geleverd bij de winnende luisteraars. Dus het kan jou ook overkomen. Misschien wel morgen tijdens de laatste dag van de Summer Bee 1000, want ook op de finale dag gaan we nog heel veel van die opzet zwembaden weggeven. En dat hoop ik dan toch. We gaan er alles aan doen om dat gedaan te krijgen. Hè? Dus misschien wel morgen jouw kans om mij aan het rad te laten draaien. En dan kom jij wel uit bij het zwembad. Wat gaan we dan doen met al die zwembanden die we hier hebben liggen? Ja, dat weet ik nog niet. Moeten we ook nog een oplossing voor zien te verzinnen. Maar goed.
1: Zometeen in de Summer Bee 1000.
0: Deze toptrack van Sony. Ik ga straks mijn stem kapot zingen op dit. Sky komt eraan, maar eerst de files. Dit zijn de vertragingen waar je meer tijd verliest dan 20 minuten op dit ogenblik. En ik heb er 4 op de buitenring van Brussel. Een dik half uur tussen Vilvoorde, de Koningsloo en Jette. Richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de E40 ook aanschuiven tussen Sint-Denijs-Westeren en Wetteren. 25 minuten. En dan nog 20 minuten richting Nederland op de Antwerpse ring. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan 20 minuten.
1: Dit is

0: Ik heb vandaag een missie en dat is iedereen blij maken, ook als je een beetje last hebt van de hitte. Dat lukt denk ik wel met deze Sky van Sonic in de Summer Beat 1000. Zeg, in de stad Genk in Limburg rijden de strooiwagens vandaag uit.
1: Ja, zeg toch op de baan, hè?
0: Ik verzin het niet. Hebben de ambtenaren van de stad zich van kalender gemist? Nee, is het antwoord. Het heeft een specifieke reden. En ik vertel je zo meteen wat die reden is. Maar eerst...
2: 104. Dit

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Geen lag, geen compromissen. Fan Systems, high-end gaming PC's, volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
5: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de topradio.be app.

3. This is my church. This is where I heal my hurts.

0: God is the DJ van Faithless in de Summer Beat 1000. Vandaag rijden er in de stad Genk strooiwagens rond.
1: De Summer Beat 1000.
0: In de zomer. Want strooizout helpt om de weg af te koelen. Wist je dat? Ik wist dat helemaal niet. Maar het zout trekt vocht uit de lucht aan en dat vocht verdampt. En zo wordt de weg en dus het asfalt beter afgekoeld. Voilà, zo weet je dat. Dus als je strooiwagens ziet op dagen als vandaag, het zijn geen complete idioten die zich hebben gemist van kalender. Het zijn helden die ervoor zorgen dat je jezelf niet vastrijdt in het smeltend asfalt. Dat is toch mooi? Dus ja, trakteer die mannen op een fris waterke. Ja, vind ik wel. Zeg, is het al lang geleden dat we Pitbull nog hebben gehoord?
2: Nee!
0: Ja, een uurtje geleden, maar er kan niet genoeg Pitbull zijn op de radio als het 36 graden is. Dus daarom...
1: 102.
0: Dit is Pitbull en John Ryan met Fireball.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Dit uurtje Summerbeat 1000 zit er bijna op. Dus tijd om te hydrateren. Hydratatiepauze met andere woorden.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 110.
0: Het ging vooruit met deze Losing It van Fisher.
1: 109.
0: Avicii zat achter de knoppen bij de productie van deze samen met David Guetta. En dat hoor je aan de sound, hè? Lovers on the Sun.
1: 108.
0: Ja, iets waar veel Vlamingen mee kampen deze dagen. Door de hitte natuurlijk Insomnia van Craig David.
1: 107.
0: Hier word je gewoon blij van. Starlight, de Superman Lovers.
1: 106.
0: Daar is ze terug. Rihanna uit Barbados. Only girl in the world.
1: 105.

0: Deze was om lekker te chillen. DJ Sinclair, Heavenly.
1: 103.
2: This is my church.
0: En dat chillen, dat duurt nooit lang. Faithless en God is a DJ zorgden ervoor dat je niet in slaap viel.
1: 102.
2: Fireball.
0: Pitbull en John Ryan met Fireball. Zo doen ze dat dan in dat plaatje.
1: 101.
0: Daarnet nog deze Fragma volledig gehoord. I Need a Miracle. Morgen. De grote dag. De grote finale dag. De laatste 100 van de Summer Beat 1000. Met trouwens ook jouw gestemde top 20. Mocht jij je favoriete Summer Beat nog niet hebben gestemd, doe dat dan ook snel via onze website topradio.be. Want jij kan mee beslissen wie er helemaal bovenaan staat. Morgen tijdens de grote finale zal ik je nog een reden geven om te luisteren. Het bommetje. Het zwembadbommetje. Het gaat nog een aantal keer voorbij komen morgen. Dus misschien ga jij wel lopen met een van die laatste zwembaden die we hier voor jou klaar hebben gezet bij Top. Zometeen Party Room. Onze Wouter is er al bij gekomen. Dus veel plezier met Wouter.
1: Top. We make you move.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Dit is Top!
6: Goedenavond, iets over 6 uur. Party Room gaat zometeen weer alle deuren openen. Eerst tijd voor de top headlines. En die krijg je van Vrouwtje. Goedenavond, Vrouwtje.
7: Goedenavond. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, om hitteslachtoffers te vervoeren. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik krijgen ziekenhuizen meer noodoproepen binnen. Zeker morgen is er extra hulp nodig, want lokaal kan het 40 graden worden. Volksgezondheid waarschuwt ook voor dit weekend. Veel jongeren vieren het einde van de examens op festivals of familiefeesten. Maar je vermijdt best alcohol en drinkt in de plaats genoeg water. Er komen 1700 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft onderwijsminister Demir aangekondigd in het Vlaams parlement. Er is een groot plaatstekort en in heel wat scholen zijn er lange wachtlijsten. Zo kreeg slechts de helft van de aangemelde kinderen in Gent een plaats in het buitengewoon basisonderwijs. In Antwerpen kreeg zelfs 2/3 van de kinderen voorlopig geen plek. Ze investeert zo'n 87 miljoen euro voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. De politie heeft 7 mensen opgepakt in het onderzoek naar de explosie aan de synagoge in Luik in maart. Dat bevestigde het federaal parket. Bij de ontploffing vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade aan de ramen, voordeur en omliggende gebouwen. Vorige maand werd in Turkije al een Iraanse man opgepakt. Hij zou de opdracht gegeven hebben voor de aanval in Luik, maar ook op de aanslagen op Joodse instellingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. En Venezuela vraagt Europa om hulp na de 2 zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Er vielen al zeker 174 doden en bijna 1000 andere mensen raakten gewond. Verschillende Europese landen lieten intussen weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In grote steden wordt het ook niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden.
6: Ja, een beetje de lucht van een stofzuiger buiten. Even kijken waar de files staan. De ring van Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout verliest een half uur. Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. En 20 minuten ook nog door een ongeval op de Antwerpse ring. Richting Gent is dat, tussen Antwerpen-Noord en Berchem verlies je dus 20 minuten. Op andere plaatsen een vertraging, maximum een kwartier.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
6: Ik ga voor verfrissende hits zorgen. Zometeen Timmy Trumpet, All My Life, starten met de nieuwe van Alesso en Sasha. Hier is Destiny. Goedenavond.

0: All My Life.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room.
0: Ja, ja, ook op dagen als deze.
2: Come on.
0: Turn up the airco.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Ja, Wouter de Vries, die hoor je graag binnenkomen op je radio. Welkom bij je favoriete feestje van de donderdagavond. Bijna even populair als de airco in de elektrozaak. Straks gaan we naar Sunrise Festival met onze festivalreporter Esther. Ze vertoeft daar nu al op de camping. Eens horen of ze haar zonnebril niet is vergeten. En ik bel ook nog met Ruben van Gucht, RVG. Want Ruben heeft nieuws voor je. Kan je dat nog aan op een hete dag als vandaag? Ik hoop het. Warmste temperaturen trouwens op dit moment in het land. In Kortrijk en De Pinte, 36 graden. Koud, hè?
2: Dit is Stop. Top.
3: We make you move.

0: Just the Way You Are van de Milky. Zometeen gaan we nog live naar Sunrise Festival. Want vandaag is de camping daar aan lopen. En daar is onze festivalhost Esther ter plaatse. Met het warme weer, ze horen daar.
1: The Party Room.
0: Maar eerst alles over Bebe Rexha. Heel de week al in de Party Room. Exclusieve stukjes uit het interview wat ik had met Bebe Rexha. Naar aanleiding van haar nieuwe album Dirty Blonde. Hoor je al heel de week. Maar wat je misschien nog niet weet over Bebe is dat ze ook graag kookt. Ik vroeg haar dan ook naar haar favoriete gerechtje. En ze kwam af met een volledig recept.
2: I don't know, I'm very basic. I just stick to the basics. But I was like, you know what I've been like wanting to make lately is like the white rice with the baked salmon, the seaweed chips, some edamame, like, you know, like out of the shell though. Some sliced cucumbers and make it in like a nice little, like, I like to do that like with the kewpie mayo and like the sriracha and like smush it all and put it into like the little seaweed. Oh, it's so good.
0: Ja, ideaal voor zo'n warme dag ook eigenlijk, hè. Iets met rijst, zalm en zeewier dus. Klinkt lekker en gezond. Ze mag me eens uitnodigen. Ik ga je nog eens een track draaien die je misschien nog niet kent van haar nieuwe album. Dit is Bebe Rexha en Tokyo.

0: Damn, girl. David Guetta en Akon. Dit weekend is er Sunrise Festival vanaf morgen in de Leeuwse Berg in Gierle. Op de line-up daar onder andere dit weekend DJ-licious, Milk Kink, omdat het kan een Average Rob, Mark Whittaker, Used en vele anderen. Op dit moment is de camping al open en ik vermoed dat er al heel wat festivalgangers een tentje hebben opgezet. Onze festivalreporter Esther is er ook al aanwezig en ik ga zo meteen eens live horen hoe de sfeer daar is op Sunrise.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Four to the Floor, nieuwe versie samen met Offenbach en Star Sailor. Top. Vanaf morgen Sunrise Festival. Ik hoorde dat er diverse maatregelen zijn genomen voor de hitte, zoals gratis waterstanden, extra schaduw en rustplaatsen. En onze festivalreporter is daar vandaag al ter plaatse, want de camping is al open. Sunfields camping op Sunrise Festival. Esther, goedenavond. Kan je een beetje verwarmen daar?
1: Hoi, hoi. Ja, het is hier super mega warm, hè. Maar echt niet te doen.
0: Wat is het overal, hè?
1: Ja, maar amai, de zon staat hier schoon op ons, maar we zitten hier wel in de goede sfeer, dus dat scheelt wel al wat. Hè?
0: Ja, zeg eens, wat is er nu al te doen vandaag op de camping van Sunrise?
1: Er is hier al een pre-party bezig, ook een poolparty. Dat zwembad zit hier helemaal vol. We staan hier ook natuurlijk met de topradio Mentos stand, waar we dit jaar staan met de Mentos Vibes. Er is ook een silent disco bij ons te vinden, dus ja, je kunt zeker wel amuseren hier.
0: Ja, ja. Zeg, heb je ondertussen al iemand kunnen strikken? Want ik neem aan dat er al veel tentjes opgesteld staan op de camping. Heb je al iemand voor die microfoon bijvoorbeeld? Dat we eens kunnen horen hoe de sfeer daar zit.
1: Ja, hier loopt al heel veel volk rond en naast mij zit een vriendengroep van ongeveer 6 man, denk ik. Het is hier wel druk rond mij, dus ik ga ze meteen al een paar vraagjes stellen anders. Hè.
0: Ja, goed idee. Doe maar.
1: Hoe hard hebben jullie er naar uitgekeken?
2: Ik kijk er al heel hard naar uit.
3: Vanaf dat Sunrise vorig jaar gedaan was, keken we er al naar uit. Naar dit jaar.
4: Ik heb de boeken direct.
1: Het stond echt wel op de bucketlist. Jullie waren aan het aftellen. Oké. En naar wat kijken jullie dan specifiek het hardste uit dan?
5: Eigenlijk vooral naar de wat harder muziek, maar ook vooral naar de mainstage en de afsluiters.
1: Oké, is er een bepaalde artiest dat jullie in jullie hoofd hebben die jullie echt willen zien vandaag? Morgen dan?
5: Voor mij specifiek, morgen ga ik er niet zijn, maar over heel het weekend Toza.
1: Oké. Zeg, kunnen jullie een beetje verkoelen in de weer? Want het is wel heftig, hè?
6: Zolang dat we gratis en koud water krijgen, is dat voor mij goed, ja. Maar als we in de poolparty kunnen gaan, ja, anders niet.
3: En een kleine alcoholische versnapering helpt altijd natuurlijk.
1: Maar een beetje water ook natuurlijk.
3: Klein beetje.
4: Dat is die nevel. De nevel is goed genoeg.
1: Oké, zeg, dan heb ik nog één vraag voor jullie. Wat brengt de avond eigenlijk nog vanavond?
4: Veel alcohol en veel verneveling en dan gaan we er al door geraken. En natuurlijk, het WK voetbal, dat helpt altijd.
2: En voor hem, als enige single man in onze groep, natuurlijk veel vrouwen in de tent.
1: Natuurlijk ook niet onbelangrijk. Wouter, ik ga ze gewoon op pad sturen. Dat is een van kunnen maken vanavond.
0: Ik onthoud een beetje alcohol, verneveling en veel vrouwen voor iemand.
1: Inderdaad.
0: Ja, oké. Esther, amuseer je daar. We horen je de komende dagen nog terug natuurlijk hier bij Top. En vergeet niet te drinken en in te smeren met zonnecrème, stel ik voor.
1: Komt goed.
0: Ja, salukes, dag.
7: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.

0: Turn Off The Lights van Chris Lake. Het zal letterlijk zo zijn bij Jessica. Waarom nou wel? Wel, weet je nog, vorige week heb ik hier een heleboel tickets uitgedeeld voor de avant-première van de film Supergirl. En dat is vanavond in Kinepolis Antwerpen. En Jessica zegt, hey, goedenavond Wouter, we zijn onderweg naar de avant-première van Supergirl vanuit Limburg. Dankjewel nogmaals. Heel graag gedaan. Ik denk ook dat het welkom zal zijn. Zo'n avond in de airco van de cinema. Hè? Even bekomen van die enorme hitte die er buiten hangt. De Ring van Antwerpen, daar verlies je nog 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. Andere plaats in de file, dan is het een beetje puffen en zweten voor een kwartier. Zometeen bel ik met RVG.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Zeg dat, Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zalige verjaardagspeech.
7: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
6: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
7: Hé, hey, hoe dat?
6: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue?
7: Oh.
6: Ja!
7: Lemmes.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een dom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
10: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is ge***.
10: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
12: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
13: Wilt jij met mij de meloen delen?
14: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
15: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
16: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
17: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
18: Dit is top. We make you move.

My Castle. En eerlijk gezegd een beetje aan het wachten op Ruben van Gucht. We hadden een afspraak, 5 minuutjes over half, maar er is nu toch al even gepasseerd. Dus als iemand weet waar de Ruben zit vanavond, laat hem snel weten dat ik hem nodig heb. Ja, ik moet hem even spreken hier op de radio. En jij weet in welk zwembad Ruben van Gucht zit? Ik ben benieuwd of het nog gaat lukken voor 7 uur. Allee, je hoort het wel. Madonna nu en Sabrina Carpenter.

0: Urban Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op oostendbeach.be. Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pros tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
5: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Danny Tenaglia en Music is the Answer. Het was even een zoektocht, maar we hebben hem gevonden. Ruben van Gucht, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Waar was je, Ruben? Zit je in een zwembad of in een airco-gekoelde studio?
1: Nee, maar ik woon, zoals je misschien al eens op televisie gezien hebt, echt in een soort half natuurgebied, dus het ontvangst is hier zeer karig.
0: Ja, oké, maar we zijn blij dat we je horen, inderdaad, op deze warme dag. En je hebt nieuws voor ons, hè, want ik begin zo stilaan af te vragen. Ruben, wat kan je niet? Je hebt een plaat uitgebracht met Buscemi, die we misschien nog kennen van Seaside. Hoe heet je nummer, Ruben?
1: Het nummer heet Waiting for the Sunshine. Dat was toen ik het maakte heel toepasselijk. Dat is, nu ik het heb uitgebracht deze week, iets minder toepasselijk.
0: Enkel zon nog, hè, sinds jij dat nummer hebt uitgebracht.
1: Ja, het is waar. Stel je voor dat er een verband is tussen de twee.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, waarom Buscemi?
1: Ja, ik moet zeggen, Seaside, zoals je al noemt, maar evengoed Bollywood Swinking, Voodoo Voyage. Er zijn er nog wel een aantal. Ik ben daarmee opgegroeid voor een stuk. Ik was 18, 20, 22 jaar. Hmm. En ja, dan was hij wel echt in zijn prime, zal ik zeggen. En ik heb altijd heel veel bewondering gehad voor zijn muziek. Ik ben hem ook verschillende keren gaan zien of gaan luisteren, van kleinere podia tot grote podia. Dus het was altijd wel zo'n een figuur waar ik veel bewondering voor had.
0: Okay.
1: Ja, zeg, hij is niet weg.
0: Nee, en wou hij direct samenwerken met jou dan? Of hoe is dat gegaan juist?
1: Wij stonden in Aalst naar een DJ-set van Zora te luisteren in een kerk of all places. En toen geraakten we aan de babbel en had hij natuurlijk al gehoord van het feit dat ik ook aan het draaien was. En hij zei, ja, misschien kunnen we samen eens iets proberen. En dan heeft hij heel snel gevraagd aan mij, ja, stuur mij eens 4-5 tracks door waar jij echt, ik zal zeggen, heel veel bewondering voor hebt. En dat heb ik dan ook gedaan. Dat ging van The Man with the Red Face,
0: ja,
1: tot Latin Lovers, tot Seaside van hemzelf ook wel,
0: ja, okay.
1: Enzovoort. Ja.
0: Zit een saxofoontje in? Bespeel jij die saxofoon?
1: Nee, ik bespeel de saxofoon niet. Nee, toch niet. De mensen denken misschien wel, de fluit, dat marcheert wel, maar ik ken de saxofoon.
0: Ja. Zeg, Ruben, is het een track waarmee alle vrouwen op de dansvloer zullen staan?
1: Ik begin hem nu voor het eerst in mijn sets op te nemen, zoals gisterenavond. En ik moet zeggen, in deze zomertijden vind ik het wel. Het is wel een opzwepend nummer, als ik dat van mijn eigen nummer mag zeggen.
0: Ja, zeker. Het is ook een ladies track dan. Het slaat aan bij de vrouwen of de mannen meer?
1: Het is een ladies track. Ja,
0: ja, nee.
1: Ladies track.

0: Ja, fantastisch. Zeg, nog een ander vraagje. Is er nog iemand anders met wie je graag nog een plaat zou willen maken, nu je de smaak hebt te pakken?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat overvalt er mij een beetje mee. Ik probeer meestal gewoon te doen waar ik me goed bij voel. En mensen mogen me altijd contacteren. Er zijn heel veel mensen waarvoor ik bewondering heb, maar bijvoorbeeld Michael Carcous van Goose of zo, daar zou ik nog wel iets van willen maken.
0: Oké, ja, dat wordt dan iets totaal anders, denk ik, als je hem kiest. Oké. Mabo, we gaan hem zo meteen draaien, je mag hem ook aankondigen, maar ik ga toch nog één vraagje stellen, als ik mag, over het voetbal. Want jij doet natuurlijk ook soms het WK-voetbal met de presentatie in de studio. En morgennacht dan is het zover, hè? Wat gaat het worden, België-Nieuw-Zeeland?
1: Goh, ja, het is moeilijk te zeggen. Ik wil de mensen uiteraard hun hoop niet ontnemen. Maar kijk, het is heel simpel. Spelen we op hetzelfde niveau als in onze eerste twee wedstrijden, dan zal het ook een dubbeltje op zijn kant worden tegen Nieuw-Zeeland. En dan gaan we het ook daar weer moeilijk hebben. Maar als de Duivels er eindelijk in slagen hun niveau wat op te krikken, dan mag er in principe geen probleem zijn.
0: Oké. Wanneer ben je nog eens te zien daar in de WK-show?
1: Ik ben nu de komende twee dagen vooral DJ-set gaan spelen, maar zondagavond presenteer ik het.
0: Oké, dan gaan we kijken. Ruben, maar voor nu natuurlijk je nieuwe track en je mag hem zelf aankondigen als radio-DJ natuurlijk ook. Is dat gemakkelijk voor jou? Dus de première hier bij Top, doe maar eens wat.
1: Oké, lieve mensen, het is mijn allereerste single ooit. Ik ben zeer trots en blij dat ik hem met Dirk Zwartenbroeks, a.k.a. Bouchemi, heb kunnen maken. Zet uw zonnebril op, leg u lang uit in uw strandstoel, want dit is Waiting for the Sunshine.
0: Bouchemi en RVG. Ruben, dankjewel voor het telefoontje. Geniet van het mooie weer en geniet ook van het succes van deze track, hè.
1: Dankjewel, bye bye.

0: Kijk, Wouter stuurt hier al in de Top Radio BE-app. Niet slecht, en dat is het ook zo. Super zomer, de zomersnummer. En sinds dit nummer uit is, is de zon niet meer weg te branden eigenlijk. Buscemi en RVG en Waiting for the Sunshine.
1: Straks, na 7 uur, op Top.
0: Is er natuurlijk weer Simon T met Behind the Beat, met leuke mixen. En de nieuwste dance tracks natuurlijk, die je dan weer hoort. Ideaal voor bij een garden party of onderweg in de auto. Veel plezier met Simon.
1: Dit is Top. Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Murdered my innocent family.
1: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Dit is Top!
6: Zometeen al jouw favoriete dancemuziek live in de mix. Maar eerst is het tijd voor de top headlines.
7: Goedenavond. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik krijgen ziekenhuizen meer noodoproepen binnen. Zeker morgen is er extra hulp nodig, want lokaal kan het tot 40 graden worden. Volksgezondheid waarschuwt ook voor dit weekend, want veel jongeren vieren het einde van de examens op festivals of familiefeesten. Maar je vermijdt best alcohol en drink in de plaats genoeg water. De federale politie heeft een internationale phishingbende opgerold in Oost-Vlaanderen. Het onderzoek startte vorig jaar toen het parket een 40-tal meldingen kreeg. Slachtoffers ontvingen valse mails die afkomstig leken van de overheid. Ze moesten hun bankgegevens invullen. Daardoor sluisten verdachten het geld weg via online winkels als Booking.com en Uber. In totaal goed voor meer dan 100.000 euro. 3 verdachten zijn opgepakt en zitten in de cel in afwachting van hun proces. En tennis. Jelien van Dromme heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdappel van Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde verloor ze van een Georgische in 3 sets. Het werd 6-4, 4-6 en 6-3. Eerder was ook al Greet Minne uitgeschakeld. Daarmee staan nu 5 Belgen op de hoofdtabel van Wimbledon maandag. Het zijn Alexander Bloks, Zizou Berghs en Raphaël Collignon. Bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm met minima tussen 21 en 25 graden. In de grote steden wordt het zelfs niet koeler dan 27 graden. Morgen opnieuw heet, tot zelfs 40 graden. In de namiddag of 's avonds kans op een warmteonweer. Zaterdag eerst zonnig, later iets meer wolken en 38 graden. Zondag dan opklaringen, maar ook regen- en onweersbuien. Iets minder warm dan bij 30 graden.
1: Dit is Top! Simon T.
6: Het is vandaag de allerlaatste Behind the Beat voor die festivalzomer begint. Dat betekent extra hard feesten op jouw donderdagavond.

laatste Behind the Beat voor de festivalzomerstart. Speciaal daarom heb ik de beste dancemuziek van het moment meegebracht. Met komende uur muziek van David Guetta, John Summit en Hugel. En als dat nog niet genoeg is, heb ik als kers op de taart een nieuwe Belgische trots die bij ons langskomt in de studio. Ze draait deze zomer op de mainstage van Tomorrowland en ze komt hier straks langs voor een mix. Zeker blijven luisteren dus en zet het volume gerust wat harder, want we zijn vertrokken. Welkom op jouw feest op donderdagavond. Dit is Behind the Beat bij Top.

0: Bombiki, schrote zomer, klus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee.
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Jamma.
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie, uw toekomst, onze missie.
9: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
14: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
16: Code Yellow!
17: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Amai, dat is internetjes.
17: Info op telenet.be.
19: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
20: En zo'n grote badeend?
19: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
21: Dit is Top.
22: We make you move.
23: En het is tijd voor een klassieker. Je herkent de sample sowieso. Dit is How Does It Feel, maar dan een remake. Het is iets meer groovy, iets dieper, maar wel toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Beeld je maar even in dat je deze zomer op een festival staat. Het is ongeveer middernacht, een gezellig drankje erbij. Een goede vibe, vrienden. Ja, je hebt hem wel. Dit is How Does It Feel, maar dan de versie van Bulldogs. Enjoy!

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: Ford.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

En van een klassieker gaan we naar mijn persoonlijke favoriet van het moment. De groep heet The Bausa en ze hebben echt wel een hit te pakken. Magnetic is de naam daarvan en je hebt hem ongetwijfeld ooit al wel eens gehoord. En van een goede hit kun je geen genoeg krijgen. Daarom

Clooney die heeft elk jaar toch wel één nummer waarvan je denkt, ja, dit is de sound van de zomer. Dat is dit jaar niet anders, want hij heeft een nummer uitgebracht waarvan de titel is Free Your Mind. My love is what you... De track op zich is goed.

op, want onze nieuwe Belgische trots komt bij me langs in de studio. Ze draait deze zomer voor het eerst op de mainstage van Tomorrowland. En ik ben zeer benieuwd wat ze hier zo meteen voor jou in de mix speelt. Zeker blijven luisteren dus. Dit is de Brandon remix van Boo. Enjoy.

0: En iedere week hebben we bij Behind the Beat een gast DJ die bij mij langskomt in de studio. En vandaag niet bij mij te gast in de studio, maar wel online. Onze nieuwe Belgische trots, want deze zomer staat ze voor het eerst op de main stage van Tomorrowland. Een zeer goede avond. Dag DJ Karakals.
1: Hey, hallo, lieve luisteraars. Het is echt ongelooflijk, hè? Zo'n nieuws, dat krijg je niet elke nacht.
0: Wat een intro. Dat je de beste intro is dat we dit jaar al hebben gehad.
1: Ja, ik denk ook wel echt dat dit de eerste keer is voor een Belgische vrouwelijke DJ, commerciële DJ, dat ze gebeld wordt op de radio en dat ze mag zeggen dat ze op de mainstage van het grootste festival ter wereld staat. Ik kan me echt niet geloven.
0: Chloe, ik wil vragen, hoe kwam dat binnen? Hoe is dat tot stand gekomen? Wat ging er door u heen? Vertel, neem ons mee in hoe dat überhaupt is gebeurd.
1: Ja, dus we zijn vandaag donderdag, denk ik.
0: Yes.
1: En gisteren kreeg ik een berichtje van de boeker van Tomorrowland van, hey Chloe, hoe gaat het met jou? Dus ik ben super casual. Ja, alles gaat goed met mij. Hoe gaat het daar? En die laat mij gewoon even weten, ja, ik heb eigenlijk nog een cadeautje voor u, een verrassing. En die stuurt de timetable door van de mainstage van Tomorrowland op zondag 19 juli. En mijn naam krijg ik al wat daartussen. En ik denk echt, huh? What the fuck? En ook het foto was echt, ik sta echt om 3:30 in de namiddag. Dus niet het openingsfoto of zo. Dus echt wel een heel credibel spot op gewoon de mainstage van Tomorrowland. Dus ja, wat gaat er door je heen? Je krijgt gewoon kippenvel. Ik begon direct te wenen op van, is dit echt? Ja, dat is echt tot. Een droom die uitkomt gewoon.
0: Chloe, jij bent een commerciële DJ. Je zegt het zelf al. Ik denk dat ik de eerste vrouwelijke commerciële DJ ben die op de mainstage staat. Kunnen we dat daar ook verwachten? Of gaat je nu opeens iets geks gaan doen?
1: Nee. Ik ga wel sowieso eens een karakalset spelen. Maar je moet je ook wel een beetje aanpassen aan je uur. Het is 3:30 in de namiddag. En ik durf er op een dinsdag bijvoorbeeld wel eens wel hardstyle platen tussen te gooien. Dat ga ik wel niet doen. Ik ga wel rustig EDM house 132 bpm en eindigen met een leuke treinstreks rond de 170, 145 bpm. Dat is wel een beetje wat ik in mijn hoofd heb. Dat blijft heel karakals en heel eigen. Maar misschien echt die harde platen die... Die je trouwens misschien op de Brazaset wel zult horen. Die gaan er wel niet gespeeld worden, denk ik.
0: Zalig. Je zegt het zelf al, de Brazaset. Zometeen gaan we luisteren naar jouw Brazaset van Tomorrowland Winter. Afgelopen winter was dat.
1: Ja.
0: Hoe zot was die? Want dat bleek op dat moment, was dat voor mij van, wow, die is tot goed bezig. Nu hebben we natuurlijk de mainstage, wat nog eens de upgrade ervan is. Maar neem ons mee naar die Brazaset. Wat mogen we daarvan verwachten zometeen?
1: Ja, die Brazaset is eigenlijk, dat is echt een hele leuke stage op Tomorrowland Winter. Dat is echt activatie. De bedoeling is dat je ook om de minuut naar een andere plaats gaat. Dus dat gaat er zeker ook horen. Er zit heel veel intensiteit in. Dat mixen gaat super snel. Je moet heel alert zijn, maar je moet ook heel de tijd mee springen. Want heel het publiek staat gewoon rondom je te springen. Dus wat je zeker gaat horen, is echt een intense set. Die nog redelijk savaar qua rustigheid start, maar zeker wel hoe opgebouwd wordt.
0: Zalig. Ik heb er alvast super veel zin in. We gaan er zo meteen naar luisteren. Nog eens dikke merci voor tijd vrij te maken. En we zien elkaar snel, hè?
1: Ja, we zien elkaar zeker snel. Misschien op Tomorrowland, hè?
0: Sowieso, deal.
1: Zien jullie daar ook, lieve luisteraars.
0: Keigoed, deal. Tot dan. Groetjes, hè?
2: Joehoe. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5. Top! We
3: make you move. Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

is gebeurd. Een nieuwe Belgische artiest dat de erelijst van de mainstage van Tomorrowland joint. Het is deze Caracals dat deze zomer op dat grote podium in Boom staat. Vorig jaar speelden ze op The Library, dat is het tweede grootste podium van Tomorrowland. En die weide die stond zo vol dat ze dit jaar de upgrade heeft gekregen. Moest je toevallig de dag van Caracals naar het festival gaan, ga ze zeker eens bekijken op de mainstage dus. En Caracals hier nog tot 9 uur voor jou op de radio. Je luistert naar Behind the Beat bij Top. Een zeer goede avond.

0: En het was DJ Caracals dat hier bij ons in de mix hoorde. Haar mix van De Brasa afgelopen winter op Tomorrowland Winter. En nu ben ik stiekem ook wel eens benieuwd naar waar ze deze zomer allemaal te zien en te horen is. Maar ik ga daar gewoon zelf vragen. Chloe, neem ons mee in die toch wel drukke agenda van u. Waar kunnen we jou aan het werk zien?
1: Ja, jullie kunnen mij dit weekend eigenlijk al zien op de Sunrise Mainstage, waar een heel leuke set gaat worden. En ik doe nog wel wat zotte dingen, want de week daarna sta ik op Rock Werchter. Wat ook kei leuk is, dat zo'n tower stage, wanneer dat de mainstage geen muziek speelt, wordt er daar eigenlijk echt een feeststage. Dan begint iedereen daar echt zotte feesten op de DJ's die dat daar aan het spelen zijn. Dus dat is echt kei tof. En ik speel ook op de Gentse Feesten, wat ook de eerste keer is voor mij, dus dat gaat ook heel leuk zijn. En nog een festival zoals Land of Love, de Pride in Antwerpen, dus ja, er komen echt superleuke dingen aan. Het gaat echt een goed gevulde zomer zijn.
0: Kijk hoe, Chloe, heb jij vandaag al eens in de spiegel gekeken?
1: Nee, ik weet niet of jij mij kunt zien, want mijn hoofd staat overal nu, hè. Oh my god.
0: Ik wil maar gewoon zeggen, als je er straks eens naar kijkt, zeg tegen jezelf dat je keigoed bezig bent.
1: Ja, dat is zo lief, maar echt, het is echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik denk gewoon soms dat ik gewoon aan het dromen ben, hè. Zot, echt zot.
0: Wel, blijf gewoon knallen. Geniet er vooral van deze zomer. In de eerste plaats natuurlijk die mainstage van Tomorrowland en in de tweede plaats al die andere prachtige festivals.
1: Ja.
0: En dan hoop ik dat we elkaar heel snel nog eens tegenkomen.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Hey. Keigoed, tot snel, Chloe. Groetjes, hè.
1: Joe, dan. Check.

jullie om altijd te luisteren. Vanaf volgende week is er uiteraard nog steeds radio, maar dan zal het met zomerse muziek en programmatie zijn. Ik zal deze zomer op een hele hoop festivals te vinden zijn als DJ en als feestvierder. Dus als onze paden ergens kruisen, dan drinken we er een op. Geniet van de muziek, geniet van de zomer. We zien elkaar snel. En misschien tot op de festivals.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Modu van.
3: Liquid dat er wint, wie er mooi, kom je net de zak slimmer.

0: deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen, zaterdag en zondag, Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Top! We make you move.
2: New truck, big lift.